0: Torsen, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: King Distortion.

Distortion. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

lifeless lump. They drop down one by one.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kijken voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Wil je ook thee?
11: Och ja, lekker.
12: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
11: Och, wat een goede vraag.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
14: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
17: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: King Distortion.

0: Ondernemer, het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: zin in?
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Wie doet er mee? Oké, even een shout-out naar iedereen die nu luistert.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week één keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion. Keihard in de ochtend. Distortion.
4: Kink.
7: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
8: Toch ziet hij er best een beetje angstaanjagend uit, vind ik. Zo van dichtbij. Ja.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen, metalvrienden. Welkom bij de woensdagse aflevering van Keihard in de Ochtend. Woensdag 14 oktober. En wat ziet er dan van dichtbij best wel heel eng uit? De megamonsterzaag, het kettingzaagmonster. Waar we het begin mee maken om de week door midden te zagen. Want het is woensdag. En dan pak ik hem uit mijn schuurtje. En dan zo van onderaf jaag ik hem zo de week in. En zagen we de week door midden. Nog niet helemaal, hè, want de woensdag is nog lang. Maar we maken een beginnetje onderin zo, ploep, zo'n kleine inkeping. Om dan de rest van de dag door te gaan met het doorzagen van de week. Woensdag 14 oktober. Goedemorgen. We kijken natuurlijk eerst altijd even in het land. Wat is er vanavond te doen? Nou, ik zie heel veel te doen. Ik zie Anvil, P60 in Amstelveen. Ik zie Death Chant in de DB's in Utrecht. Marduk in de cacaofabriek in Helmond. En de band die we nu gaan draaien in Keihard in de Ochtend. De band die vanavond staat in de Evenaar in Eindhoven. Samen met Motor Oil. En dan schrijven we dat Motor Oil als een uil. Dus motor en dan O-W-L. O-O-O-O. Vanavond in de Evenaar in Eindhoven staat Audrey Horn. En zij openen vandaag de woensdagse aflevering van Keihard in de Ochtend. En dat doen ze met Goddamn Beautiful. Goedemorgen.
9: Keihard in de Ochtend met Mike Arns. Kink Distortion.
10: Hey Mike.

De wervelwind die Poppy heet. En They're All Against Us. En Cat in de ochtend op King Distortion. En daarvoor Audrey Horn, de band die vanavond in de Evenaar in Eindhoven staat. Goddamn Beautiful, afkomstig van hun laatste album Achilles. En dan las ik afgelopen week het nieuws, want dat kwam op 13 oktober naar voren, dat er een band is die stopt en die binnenkort hun eigen In Memoriam kan gaan schrijven. Ik heb het over de Engelse death metal band Memoriam. Zij gaan er een punt achter zetten. Het is een band die ik eigenlijk heel laat heb ontdekt, namelijk pas in 2021 met het album To The End. En het album wat daarna kwam, Rise To Power, ook een geweldige plaat. Die bent toch een beetje in mijn hartje gesloten. En nu stoppen ze ermee. En het laatste album heet heel toepasselijk End Game en zal gaan verschijnen op 29 januari 2027. Ja, het is gewoon lekker die lompe sound van Memoriam. Prachtig gevangen door hun producer die al heel lang met ze werkt, Russ Russell. Daardoor is de sound straight in your face, alsof je een stoeptegel recht in je gezicht krijgt. Maar wel heel transparant, dus je hoort alles. En dat is toch het mooiste wat er is. Nieuwe single en eerste single van het laatste album Endgame is deze. Die heet Nothing More To Say. Hier is Memoriam in Keihard in de Ochtend. Goedemorgen.

0: Culture Wound van We Came As Romans. Een track waarvan Andy Glass ooit vertelde dat hij in Nashville in een hotelkamer zat te lezen. Muziekje op de achtergrond, lekker boekje erbij. En de titel Culture Wound kwam als een soort brain fart. Zo zijn hoofd in. En vanaf die titel is hij pas het nummer gaan schrijven. Je hoorde hem zo net in Keihard in de Ochtend. En zo dadelijk muziek van Volbeat, Il Niño. En zometeen direct naar de headlines van 7:30. Kickstart My Heart van Mötley Crüe.
1: King Distortion. Keihard in de Ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de Ochtend.
2: Keihard in de Ochtend op King Distortion.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
9: Fans.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Hey.

0: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, vindt premier Jette. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En onderwijsminister Letchert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden.
4: Kink Distortion.

Kert in de ochtend, King Distortion, goedemorgen met Cleansing, Il Nino. En zometeen heb ik nog muziek voor je van Down, nieuwe single, The Myth. Zometeen Chemical Warfare van Slayer.

Down op King Distortion. Het nieuwe album komt eraan, heet gewoon Five. En zal op 20 november in de schappen liggen. Straks in het vervolg van Keert in de Ochtend. Muziek van Cycle Sluts from Hell. Ik laat een plaat uit mijn platenkast vallen. Ik omschrijf hem, draai een track ervan. Jij mag raden welke plaat dat is. En er is geen enkele prijs aan verbonden. Spirit Box komt er ook aan. En zometeen, direct na het nieuws, Agnostic Front, die het nog niet helemaal snappen, want die zeggen gotta go. Maar we blijven nog zeker een uur met nu nog muziek van The Ghost Inside featuring Lakeview. En

0: Kink.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die 2

0: Speelbewust 18+. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte cao-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jetten. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Spirit Box, morning. King Distortion, keihard in de ochtend. Goedemorgen. Mocht je lekker aan je ontbijtje zitten, geniet van je kopje koffie, je kopje thee, je yoghurtje, je croissantje. En geniet vooral dan ook met de lekkere achtergrondmuziek. Of misschien is het wel voorgrondmuziek, omdat je zo net Spirit Box hoorde en je hebt hem extra hard gezet. Jouw metal ochtendshow op King Distortion, keihard in de ochtend. En mocht je net onder de douche vandaan komen, vergeet je haren niet af te drogen. Anders vat je kou op je bolletje. En mocht je al onderweg zijn naar school, naar je werk, naar je sportschool, wat je ook gaat doen, zit je in je auto op je fiets, kijk uit en kom heel op je bestemming aan. En dan kun je nog verder gaan genieten met alles wat we nog voor jou in petto hebben. Met zometeen bijvoorbeeld, dan laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Kun je gaan raden. Ga mompelen als je het denkt te weten. En als je het zeker weet, mag je het ook uitschreeuwen. En als je het zeker hebt geweten, dan mag je lekker gaan opscheppen tegen je collega's, tegen je schoolmaatjes of tegen je sportschoolvrienden. Dat zometeen, omschrijving dus. En ik ga een track van die plaat draaien uit de jaren 80 komt die. Maar eerst nog een band met een speciale titel, op de bijzondere titel moet ik zeggen. Cycled Sluts from Hell, zo heet ze. Ik moet er nu nog niet aan denken zo vroeg in de ochtend, maar dit is I Wish You Were a Beer.

0: King Distortion, Kehet in de ochtend met Cycle Sluts from Hell and I Wish You Were a Beer.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Iedere dag doen we wat anders rond deze tijd. Gisteren gingen we naar school. Morgen hebben we een gesprekje met onze grote vriend Metal Wim. En vandaag laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Het is het derde album van een Zwitserse thrash metal band. Dat is al de eerste grote hint, want zoveel Zwitserse thrash metal bands, die zijn er niet. De plaat is uitgebracht op 18 september 1989, werd opgenomen in juni van 1989 in de Skytrack Studio in Berlijn. En de band was eigenlijk een thrash metal band, maar op dit album kwamen de eerste elementen naar voren van avant-garde, jazz fusion, progressive metal, technical thrash metal. Kortom, ze gingen als het ware de box van Pandora ging open en ze gingen helemaal toewerken naar die stijl die heel erg kenmerkend voor ze werd daarna. Dit derde album is heel belangrijk geweest voor de band. Uitgebracht op het label Noise. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf de CD-versie van de plaat. En dat is een remaster. En die is dan uitgebracht door Death Cult Records in Zwitserland. De plaat is geproduceerd door Piet Hinton. Deed hij dus voor Noise Records en de band zelf. Heb je al een ideetje wat het is? Ga gewoon in je hoofd verder raden. Ik praat wel verder. Ga naar het artwork van dit album. En dan zie ik daar een persoon. Of het een mans- of een vrouwspersoon is, ik kan het niet zien. Een persoon met de handen voor het gezicht, voorover gebogen. En de haren vallen een beetje over de handen heen. En dan in de rechterkolom vind je een verticale balk met daarin de naam van de band en de naam van het album. En draai ik het cd'tje om, dan zie ik de bandleden met z'n drietjes heel serieus in de camera kijken. Met dan links een balk, een verticale balk, met daarin de titels van dit album. Klap ik hem open, dan zie ik op de cd, nou ja, die zit nu in de speler, maar zag ik op de cd, een soort cirkelzaag met allemaal scheermesjes erlangs die dan worden aangeslepen. Heb je al een idee? Schreeuw het dan uit, hè. Ik heb het net gezegd, doe het. We hebben verder nog Steve Rispin, die de engineer was van het album. En dan was er ook nog iemand die het ging mixen. En dat was Dan Johnson, samen met Scott Burns in de Morrisound Studios in Tampa, Florida. Een zeer bekende studio natuurlijk. Gaan we naar de line-up van de band. Marky Edelman, oftewel Marky op drums. We hebben Tommy Vettorelli as Tom T. Barron op gitaar. En Ron Broder, ook wel bekend als Ron Royce, op de vocalen en de bas. Ik heb het over het derde album van een van de beste bands in mijn ogen en oren van Zwitserland. En nog steeds een geweldige band. Ik heb het over Coroner. Het derde album van deze band die uitkwam, die heette No More Color. En het was een mijlpaal voor deze band in hun geschiedenis. En we gaan er natuurlijk een track van draaien. De opener, gewoon rammen we hem erin. Dit is Coroner van dat schitterende album No More Color. Die is deze week uit mijn platenkast gevallen. En dit is Die By My Hands.

0: In Due Time, Killswitch Engage. Denk uit in de ochtend op King Distortion. En daarvoor Coroner en Die By My Hands van het album wat deze week uit mijn platenkast is gevallen. En die titel was No More Color. Straks in Keert in de Ochtend nog muziek voor je van Eeuwig. Dat is de grote dikke ikketip van deze week. Een classic van Def Leppard. En de Wafel zei dat misschien vanmorgen ook al tegen jou. Pour Some Sugar On Me. En zometeen direct naar de headlines Chevelle en Pale Horse.
1: Kink Distortion. Kink.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse

0: Natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Buschauffeurs en machinisten zijn op sommige plekken toch aan het werk gegaan, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer. Volgens Arriva rijden hun bussen en treinen in een groot deel van het land volgens de dienstregeling. Bij de Duitse politie zijn honderden tips binnengekomen over de vermissing van een Nederlander. Sydney uit het Noord-Hollandse Assendelft, meldt de site Crime Station. Hij verdween 10 jaar geleden en het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. En in Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, meldt AT5. Volgens Kroatische media hadden ze niks misdaan, maar dreigden er conflicten met fans van Hajduk Split. Ajax waarschuwde de eigen fans al voor de veiligheidsrisico's. Het weer van Weer Online? Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden.
11: King. Distortion.

0: was vorig jaar zomer dat ik dit album leerde kennen van Chevelle. Bright as Blasphemy. Prachtige plaat, vind ik zelf. 10e studioalbum van deze Amerikaanse band. En van die plaat hoorde je Pale Horse in Keihard in de Ochtend. Of King Distortion, waar we zo dadelijk een classic hebben van Def Leppard. Pour Some Sugar on Me. Maar eerst 1941. Mensen, het was natuurlijk al een klote tijd. En toen kwam er op deze dag ook nog eens een keer een zware zuidwesterstorm overheen. Trok over Nederland. Heel veel fruittelers die hadden erg last van, die werden getroffen. Grote hoeveelheden rijpe appels, peren, die waaiden uit de bomen. Schade was enorm groot het jaar later. En er was natuurlijk steeds meer voedselschaarste. Ook nog, zo in die winter, ook nog een keer de prijzen enorm gaan stijgen van fruit. Ja. Dan gaan we naar het weer van vandaag. Daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Daar staat de enige echte Keihard in de Ochtend weermachine. En zij kan jou precies vertellen wat de temperatuur op dit moment is.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...10,4 graden.

Astronaut. Het staat op het album, dat heet Astronaut. En dit heette I Dream In Lines. En ze maken ook een soort dromerige, ja, mix van, wat zou ik zeggen? Shoegaze, progressive rock. Ik droom er in ieder geval heerlijk bij weg. Even zo'n ontspannend momentje. I Dream In Lines hoorde je van Astronaut, daarvoor nog Limp Bizkit. En Making Love to Morgan Wallen. En tot zover deze keihard in de ochtend van woensdag 14 oktober. En ik hoop dat jij je niet hebt vergist dat er vandaag geen OV is. En dat jij niet ergens bij een bushalte, verlaten bushalte, bij een weiland staat en denkt, waar blijft dat ding nou? Maar goed, die rijdt er dus vandaag grotendeels niet. Ik heb nog een plaat voor je natuurlijk. Voordat ik heb gezegd dat het vanmiddag weer een aflevering is van Zware Metalen's Teloorgang om 4 uur. Daarna vanaf 5 tot 7 herhaling van de Loodse Zware Jongens van afgelopen zaterdag, waarbij Dikke Dennis de gast was. En morgen zijn wij er weer met een nieuwe Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. Ik heb nog een heerlijke track voor je van Lorna Shore. Glenwood heet hij. En wat Keihard in de Ochtend betreft, nadat ik je nog een waanzinnige woensdag heb gewenst, zijn we er morgen vroeg weer om 7 uur. Tot morgen.

0: Kink.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist, Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1+1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banket erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
10: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornouille in Utrecht. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: Monster Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding,

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
2: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.

0: voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: al zin in?
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
1: Chocomel. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: King Distortion.

0: Waterbiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kijk eens, schat, hier is je thee.
4: Ah, heerlijk.
6: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
4: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
6: Mm-hmm.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opkomst.

maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. King. Distortion.

0: Kink.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP Nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.

0: Anthrax, NYC 93. Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaze, hoofdredacteur van Zware Metalen. En ik ben vergezeld door mijn mede-collega hoofdredacteur Pim Kastelein. Pim, goeiedag, wij draaien deze keer nieuwe muziek.
1: Dat doen we om de keer inderdaad. En er zijn hartstikke veel nieuwe muziekjes uitgekomen, dus dat is helemaal top. En jij hebt een band uitgekozen die voor het eerst in zeer lange tijd weer nieuwe muziek heeft uitgebracht.
0: Het heeft 10 jaar geduurd dat we een nieuw album kregen van Anthrax. En die tijd is nu aangebroken. En we hebben dat nieuwe album Cursum Perfitio gereviewd door de beste reviewer die wij hebben in huis. Namelijk ikzelf. En ik schreef over de titel Cursum Perfitio gesproken. Mijn Latijn is wat roestig, maar het laat zich letterlijk vertalen na ik rond de cursus af. Daarmee wordt bedoeld, mijn reis is tot een einde gekomen. Geen zorgen voor hen die hier de aankondiging van het einde van de band inzien. Dat is niet de opzet, zal die Charlie Benanti al weten. De drummer verklapte de uitspraak bij het bekijken van een documentaire over actrice en fotomodel Marilyn Monroe op een plaquette in haar huis te hebben gezien. Maar goed, met Slayer dat de instrument alleen nog hoogst zelden uit de wil gehaald en Megadeth dat het einde heeft aangekondigd, zou het zomaar kunnen dat Anthrax met Cursum Perfitio het avontuur sluit. De band gaat er dan in ieder geval uit met een goede, niet spectaculaire plaat die beter is dan de 10 jaar oude voorganger. Of we steken er positief in, eindelijk is er weer nieuwe muziek van Anthrax. Cursum Perfitio is de beste plaat van de band in 10 jaar. 75 van de 100 punten voor Anthrax.
1: Ik lees daar toch wel een klein beetje dat je 75 niet een hele hoog score, toch?
0: Nee, het is een leuke plaat. Beter dan de voorganger, maar het is niet de comeback van het jaar.
1: Duidelijk. Ik heb niet per se een comeback plaat uitgekozen om te draaien, maar wel een band waarvan ik blij ben dat ze weer een nieuwe plaat hebben. Dit is het Nederlandse Suffering Quota. Een hele vette grindcore band uit het noorden van Nederland hebben een nieuwe plaat. Die heet Sisyphean Life, uitgebracht op het tape-label Tartarus Records.
0: Kwaliteitslabel?
1: Nee, het is een tape-label, maar ook wel een kwaliteitslabel hoor. Maar het ik dacht, ik gebruik een keer een ander bijvoeglijk naamwoord voor een label dan alleen maar kwaliteitslabel. Maar goed, het is ook zeker een kwaliteitslabel. En ik heb dit laatst gemist toen ze speelde in een kraakbos in Utrecht. Ja, Utrecht heeft een kraakbos. En ik kon daar niet bij zijn, maar de band is dus gewoon weer actief. En daarom dacht ik, daar moeten we ook gewoon even een nummertje gaan draaien van de nieuwe plaat. Ik hoor een hele dikke old school Converge vibe. En er zit ook echt wel de grindy swag in van Magruder Grind. Genoeg reden om te luisteren dus naar 2 minuten durende Overpowering Weight.

Na de krakers van Sovereign Quota iets compleet anders. Behemoth heeft een nieuwe EP uit. Verschillende nummers zoals dat hoort op een EP. Overblijfselen van het vorige album, The Shit of God. Wat nieuw werk, heropnames, nieuwe mix voor een bestaand nummer. En een hele interessante cover, vind ik zelf, Pim. Want Ben zit aan de vooravond van een tour met Dark Funeral en Dimmu Borgir. En die tour heet In League with Satan, natuurlijk vernoemd naar het nummer van Venom. En dat is natuurlijk nu helemaal passend met het zeer recente overlijden van Venom-voorman Kronos. Behemoth heeft met Shagrat van Dimmu Borgir dat nummer opnieuw opgenomen en er een, ik mag wel zeggen, spectaculaire versie van gemaakt. Dus hier is vanwege de tour van Behemoth met Dimmu Borgir en ook een beetje als eerbetoon aan de invloedrijke voorman van Venom, In League with Satan.

Na overlijden is er soms ook weer een wederopstand. En dat is het geval voor The Ocean. Die band is in 2023, nadat het album Holocene was uitgekomen, een beetje in elkaar gevallen. The Ocean Collective was geen collectief meer. Zanger Loik en twee andere bandleden gaven aan hun leven anders te willen inrichten en te vertrekken. En de kapitein van de band, Robin, die wist even niet wat hij met de band aan moest. Maar die heeft nu toch weer een nieuwe bezetting gevonden. Heeft maar liefst 3 gitaristen deze nieuwe bezetting. 2 vocalisten, waaronder Clean Zang van een vrouw. Dat is echt helemaal uniek voor deze band. En daar is een nieuw album van uitgebracht. Dat heet Solaris. Uitgebracht op het typische post-metal label Pelagic Records. Hoe kan het ook anders? Dat is het label van de band zelf. En het is een lange plaat geworden, Remco. 70 minuten. Dat is wel echt dus moeilijk ook om een nummertje eruit te kiezen wat qua speelduur past in deze aflevering. Maar het is me gelukt. We gaan luisteren naar Simulacra Part 2. Dus het middenste gedeelte van dit weer uitgerekte nummer. En daarin hoor je denk ik heel goed wat het nieuwe The Ocean geluid is. Die clean zang, meer gitaristen, meer sfeer. En als je meer wil weten over de wederopstanding en de uit elkaar vallen van The Ocean, hebben we ook nog eens een heel mooi interview op Zware Metalen met bandbaas Robin gepubliceerd. Dus ga dat zeker lezen. Terwijl je luistert naar Simulacra Part 2 van The Ocean.

0: Na de Ocean hoorde je Elevator Operator van Electric Callboy. Ja, Pim, hoe lang kun je zo'n grap volhouden? Zoals Electric Callboy. Blijkbaar heel lang.
1: Zolang het geld in het laadje brengt, ja, is het grappig.
0: Want er is gewoon weer een nieuwe plaat, getiteld Tant Night. Die voorzagen van een review. En een strove daaruit is eigenlijk voedt de overdreven poppy insteek op de nummers net de gimmick van deze band. En staat het steeds in mooi contrast met de krachtige elektronica en stevigere metal deadcore. Wanneer een band als Electric Callboy het serieus meent, dan klinkt het vaak niet leuk meer. Gelukkig is het duidelijk dat deze Duitsers dan vooral niet serieus zijn op Tanz Night. Gewoon die oogkleppen afdoen dus en losgehen op deze nieuwe en vreemde telg. Ja, we gaven 88 van de 100 punten aan Electric Callboy. Voor we eruit gaan voor de break, Pim, gaan we weer een andere kant op?
1: We gaan een kant op die haast niet anders kon zijn dan de kant van Electric Callboy. Want als tegenhanger heb ik gekozen een nummertje van Krallis. Dat is voor de kenners onder ons wel echt een toonaangevende black metal band die heel veel verschillende subgenres vermengt met dat black metal. Deze band die heb ik laatst gezien op Roadburn, de afgelopen editie. Die stonden echt met z'n drieën vingervlucht te spelen op dat podium. Geen enkele aankleding, dus waar Electric Callboy er live echt een feestje van maakt met heel veel opsmoek en productie, stond Krallis daar gewoon in zijn zondagskloffie een beetje te spelen. De meest technische muziek die je maar kan bedenken. Geweldig contrast. Leuk is ook als je kijkt naar de recensie op Zware Metalen, hebben we een relatief nieuwe redacteur die die plaat heeft opgepakt. En dit was de kennismaking van deze persoon met deze band. En ja, als je Krallis een beetje kent, dan weet je gewoon dat je een super ongrijpbare plaat gaat krijgen. Maar deze persoon ging daar onbevangen in. En ja, die kon wel melden dat het een goede plaat was. Toen dacht ik, nou, als je ooit een keer een band hebt waar je een album van een goede plaat kan noemen, dan is het toch wel Krallis, denk ik. Dus in die zin is het gewoon een normaal Krallis album geworden. Nummer 16 alweer in de discografie van de band. Ik vind zelf het nieuwe Scour Order, heet die nieuwe plaat. Daarvan de albumhoes echt geweldig. Dit is misschien wel de vetste albumhoes van 2026. Dat is ook een prijs waard. Maar die kan je helaas niet zien op King Distortion. En daarom gaan we luisteren naar het nummer Grievous Corrector. Met echt na die openingsriff. Dat is echt Krallis puur zang. En zoals geen enkele andere band dat kan doen. Daar gaan we van genieten. En na de break zijn we ook weer terug met nummers waarvan je kan genieten. Want we hebben hele leuke nummers geselecteerd van Nederlandse bands als Bokkenrijers en Vanaheim. Maar we zoeken het ook elders bij The Who en Amon Amarth. Blijf dus zeker hangen. Zometeen zijn we weer terug. En nu eerst Krallis.

0: Amon Amarth, We Rule the Waves. Van het nieuwe album The Allfather Awakens. Ja, We Rule the Waves, maar We Rule the Ether. Want je bent weer terug bij Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Amon Amarth heeft een nieuwe plaat uit. Kijk mensen, twijfel niet, schreven wij hierover. Ook op plaat nummer 13, The Allfather Awakens, plantte denderende en donderende Zweedse Viking Dead Metal formatie Amon Amarth een bijl in de hersenpan van een ieder die ook maar één seconde aan deze band heeft getwijfeld. Sterk is in één woord de conclusie die we hier van dit nieuwe album trekken. 85 van de 100 punten voor Amon Amarth. We blijven een beetje hangen in de noordelijke regionen met het volgende nummer, toch Pim?
1: Klopt inderdaad. Ik heb hier een band uit Finland te pakken. Archgoat. Die maken echt heel overdreven war metal. Nou is war metal sowieso een overdreven genre. En eigenlijk is dat genre, kan je reduceren tot mensen die de Canadese band Blasphemy naapen. Dat is eigenlijk het hele genre. Maar vaak is de productie van Blasphemy iets wat me tegenhoudt om dat echt leuk te vinden. En het mooie is dat Archgoat, dat geluid van Blasphemy, zeker op dit nieuwste Nightbringer Lightbringer album, wat onderscheidbaarder maakt. En daardoor kan je gewoon ook wat meer genieten van alle dingen die er gebeuren en niet alleen maar overrompeld worden door de brute kracht van deze band. Desondanks is het wel zo dat deze band elke keer weer gewoon een goed album aflevert met daardoor een hele constante discografie. Maar het zou er ook niet echt mogelijk om een absoluut hoogtepunt aan te wijzen. Maakt verder ook niet zo heel veel uit, want het is gewoon vet. Wij gaan naar het nummertje luisteren, Obsidian Reflection of Anti-Light. Dat is de afsluiter van de plaat. En dat komt namelijk doordat ik een recensie las op Zware Metalen, waarbij er heel goed opgelet werd dat er ergens halverwege het nummer wat toetsen zitten die heel erg lijken op Donkelheid van Burzum. En dat had je nooit kunnen horen op de productiestijl van Blasphemy, maar wel op de wat helderdere productiestijl van Archgoat. Dus daar zie je dan een verdienste van het feit dat zij toch een iets modernere versie brengen van overdreven war metal. Dus luister goed, spit je oren en dan hoor je dat er ook nog gewoon wat sfeervolle toetsen tussen zitten. Obsidian Reflection of Anti-Light van Archgoat.

gaan we over naar een stel Mongolen. Want de Hu heeft een nieuwe plaat. En ja, ik heb de Hu wel eens gezien live. En ik keek daar wel enigszins naar uit. Want ja, toch een beetje ja, van die Mongoolse volksmuziek. En dan vermengd met metal. Ja, ik sta wel open voor afwijkende stapjes binnen de metals. Ik zag ze ook in het voorprogramma van Heilung. Nou, dat zeg denk ik ook wel genoeg. En dan is het leuk. Dan is het nummer is leuk, denk je ja. En dan is het tweede nummer ook leuk. En daarna denk je van ja. Ja, ja, wat moet ik er eigenlijk mee met dit De Hu? De grap is er dan wel snel vanaf. Maar goed, ze hebben nu een nieuw album uit, getiteld Han. En we schreven hierover, zo daalt de waarde van dit Mongoolse exportproduct weer wat. Maar met open armen zal ik het vervolg verwelkomen. De stijl van deze band is immers zo uniek dat je in die vreemde hooiberg maar op zoek moet gaan naar de gouden tracks. Jammer dat het er relatief weinig zijn op hun. We gaven dus ook weliswaar een voldoende, 70. Maar ja, toch niet, misschien niet helemaal wat je verwacht van de hype die De Hu zich enkele jaren geleden liet voorspellen. Nou, oordeel zelf zou ik zeggen, dit is The Man.

0: Bros.
1: Na het eigenzinnige The Who hebben we doorgezet met een nieuwe Nederlandse band die op zich ook al een beetje eigenzinnig te noemen is. Bokkeriers, zoals ze dat zelf zouden uitspreken, hebben ze juist gehoord in het nummer Jaubik Volksleed. De nieuwe plaat heet ook Volksleed, de debuutplaat van deze band. Is eigenlijk al een interessante band, want wij hebben hier helemaal geen recensie van op Zware Metalen. En ik denk dat dat komt omdat de makers van deze plaat eigenlijk helemaal niet zo actief zijn in de metalwereld. Maar dus wel degelijk een metalplaat gemaakt hebben. We hebben het hier over Pablo van der Poel. Die speelt in The Wolf. Nou, als er iets niet metal is, dan is het haast wel The Wolf. En die is eerder dit jaar landelijk in de media gekomen omdat hij had geklaagd over het feit dat het moeilijk is als beginnende band vanwege de overdaad aan tribute bands. Dat heb ik toen grondig in de zeik genomen in een aflevering van Osmium, want dat doen we daarna altijd. Maar goed, er zit daar misschien wel een kern van waarheid in. En daarom dacht ik, weet je wat Pablo, ik ga toch gewoon even kijken naar dat Bokkeriers van jou. En dat is toch eigenlijk wel eigenzinnige muziek die breder geluisterd zou mogen worden. In dit lijflied van de band leer je de juiste uitspraak van Bokkeriers. Een soort van Limburgs accent. Het klinkt een beetje als een bezeten ectomorf uit de buitenregio. Zoals Scrootbalg dat ook is. Ik hoor misschien zelfs een beetje Kvelertak. Het is groovy, sludgy en thrashy. En dat is eigenlijk gewoon hartstikke leuk. We hebben de kans gegeven hier op Kink Distortion. Renko, gaan we nog een andere lokale band kans geven hier aan het einde van deze aflevering van Teloorgang?
2: Ja, daar moeten we het nog eventjes over hebben. Want bij Zware Metalen hebben we niet veel regels. Maar één daarvan is toch wel dat we niet 100 punten aan een plaat kunnen geven. Want perfectie, we zijn natuurlijk op zoek naar perfectie. Maar bestaat perfectie in deze wereld? Ik vind zelf van niet. Ik heb als in het verleden getwijfeld of ik een plaat de volle score moest geven. Maar wat mij dan altijd weer hield was van ja, stel nou dat deze band de volgende keer een nog betere plaat aflevert. Wat ga je dan doen? Ga je dan 101 punten geven of 105? Het moet op een gegeven moment ergens stoppen. Maar de redacteur die Vanheim en het album Roede voor de Borst heeft gereviewd, wou bij hoog en bij laag volharden in het feit dat hij hiervoor 100 punten gaf. En dat hebben we dus zomaar gelaten, want uiteindelijk moet je ook de wens van de redacteur respecteren. Dus voor dit laatste nummer in deze aflevering van Teloorgang, Vanheim, Kroos en Slijk. Voor we daarna gaan luisteren, nog snel even de review. De score hieronder, 100 punten dus, geef ik niet zomaar. Ik heb vaker en op meerdere punten met vochtige ogen en kippenvel dit album zitten luisteren. Elke keer hoor ik iets nieuws. Dit is een album dat veel sterker wordt als je je verdiept in de teksten en het verhaal echt meebeleeft. Ga zitten, pak de tekst erbij en ga op in dit verhaal. Dit is een prachtig stuk werk door een band die met elk album alleen maar beter wordt. Voor mij is Roede voor de Borst een van de beste albums die ik in tijden heb gehoord. Als je klaar bent met genieten van Vanheim, ga dan naar zwaremetalen.com om de review zelf te lezen. Bekijk onze YouTube-serie, luister onze podcast, volg ons op Facebook, andere social media. En wij zien je gauw weer. Hier is Vanheim.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronk achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zaterdagmiddag rond de klok van 5. Welkom bij de Loodsvaar, jongens, vanuit de DB's in Utrecht. En we hebben weer een gast voor je. Hou je van seks, drugs en rock'n'roll?
1: Ja.
0: Blijf dan vooral luisteren. Ik ga hem zo voorstellen. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Weer terug van weg geweest. Helemaal vanuit Zuid-Korea.
2: Lek.
0: Via Schiphol hier toegekomen. De Nestor in ons midden. Ja. Nog steeds kriek en kranig, ondanks de lange vlucht. De gitarist van Dutch Metal Legends, Marder Rick.
3: Hallo, Asio! Hey. Ik wist niet dat ik dat ooit zou zeggen, maar ik ben blij dat je terug bent.
1: Kamsahamnida! Ja. Nou, ik heb wat woordjes geleerd, twee precies.
0: Oké.
1: Okay. In Korea. En dat waren ze dan ook.
4: Lekker bamman.
0: Cool. Inderdaad, voor de socials ontzettend handig je terug bent in ieder geval.
1: Ja, daar ben je blij mee, hè?
0: Ja, dat was het enige eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En tegenover mij, de Benjamin van de groep. Met een jaloersmakend, jeugdig enthousiasme. En gitarist van vele bands, waaronder Shinigami. Woehoe. Die ik eigenhandig het afgelopen weekend mocht aanschouwen. De Johan Cruijff onder de gitaristen. De beste die we ooit in het hebben gehad. Rutger Rembrandt van Noordenburg.
3: Holy shit. Wat heb jij?
0: Applaus uit de zaal.
3: Wat zit er in jouw thee vandaag, vriend?
0: Hoe lekker is dat? Ik zal nog een slok ervan
1: nemen.
3: Tegenover mij, de altijd zwoel klinkende... Ja, ga ik al je goede
1: kant op doen? Houd het kort.
3: Ja. Ernst! Ach, Herman.
0: Dank je. Lekker! We hebben afscheid genomen van Flebotomized afgelopen weekend.
3: Ja, hoe kut is dat?
0: En dat vond ik natuurlijk wel heel erg spijtig. Ik vond een tof optreden. En ook jij mocht met Shinigami optreden.
3: Ja.
0: Ook dat was een waar genoegen. En ik vond trouwens dat die nieuwe nummers het goed deden.
3: Dat is mooi.
0: En dus ik ben heel nieuwsgierig als er wat meer nieuwe nummers gaan komen. Maar als je het live gaat spelen, maar het was tof.
3: Wel goed geacteerd.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan in ieder geval.
3: Je hebt de rest gewoon gehoord.
0: Ja, maar we gaan eerst nog even naar Flebotomized. Ik vind het echt kut dat ze stoppen.
1: Ja.
0: En, ik vind
1: dit was de laatste. Dus,
0: ja, de laatste optreden inderdaad. Ja.
3: Weet je wat ook kut was? Wij stonden dus met heel Shinigami vast backstage. We konden er niet weg. Want dan kwamen we niet meer terug backstage. Dus we hebben heel de show van Flebotomized
1: van de achterkant bekeken. Je hebt ze lekker van achter kunnen bekijken.
3: Nee, want dat is in Bibelot.
0: Je krijgt het geluid niet mee.
3: Er zit zo'n panzer tussen.
0: Oh, dat is jammer.
3: Niet open doen.
1: Ja, nee, joh.
0: Dan gaan we het hier maar even doen. Ja. Flebotomized!

0: Nee, ik weet uit een betrouwbare bron.
1: Flebo de Meist, Bury My Heart Reprise, het nummer. Ja, wat wil je zeggen?
0: Ik weet uit betrouwbare bron dat ze nog een doos vol met merch over hebben. Dus ik denk dat er nog een reunie moet komen.
2: Oh, ja, die moeten ze nog wel kwijt natuurlijk.
0: Die moeten ze wel kwijt.
1: Lekker wel.
2: Was ze een beetje weemoedig optreden? Een beetje huilen en zo?
1: Nou, dat viel mee. Maar ze hadden wel redelijk wat oud bandleden. Dus dat wisselde ook qua drummer en dat soort dingen. Een oude zanger enzovoort.
2: Nice.
1: Ja, dat is tof. Dat is echt wel gave optreden. Goed.
3: Oh ja,
1: we gaan...
2: Onze
1: gast is even voorstellen. Ik heb het wat minder romantisch gedaan dan anders, denk ik.
0: Waarom?
1: Ja, jongens. Maar we gaan het weer proberen.
3: Ja.
1: Een Amsterdamse jongen met een groot hart, een turbulent liefdesleven en een meer dan gemiddelde interesse in alles wat God verboden heeft. Hij kon goed leren, maar koos uiteindelijk voor een loopbaan waarvan zijn ouders vermoedelijk nog steeds hopen dat het een fase is. Hij bezong de liefde, omarmde de nacht en heeft het begrip een lijntje onderhouden jarenlang verkeerd begrepen. Een man om bij kaarslicht diep in de ogen te kijken. Wel even opletten dat hij zijn shirt niet uittrekt. Onder al die tatoeages zit een man die lief, aardig en behulpzaam wil zijn. Die nog lang wil blijven leven om vooral zijn ouders te overleven. Dus van seks, drugs en rock'n'roll naar een huis met een keurig grasveldje voor de deur. Een koelkast waarin het bier plaats werd gemaakt voor quinoa, tofu, overnight oats en havermelk.
2: Echt?
1: En 's avonds op de bank, goede tijden, slechte tijden. Ooit lag de nacht vol verleidingen aan zijn voeten. Nu ligt daar vermoedelijk een Persisch tapijtje. Vanavond is hij bij ons. De man die zichzelf vooral entertainer noemt. Een geruststellende mededeling voor iedereen die hem ooit heeft horen zingen. Onze gast van deze week, Dikke Dennis! Leuk dat je bent, Dennis of Dikke Dennis?
4: Sorry, wat jij wil, maakt me niet uit. Ik ben gewoon in principe Dennis, staat in mijn paspoort.
1: Is gewoon Dennis.
0: Nog geen dikke voor.
1: Dus heb je niet laten aanpassen?
4: Nee, dat niet. Nee.
1: Ja, gewoon Dennis staat daar. Ja. Of is Dikke Dennis meer je artiestennaam en
0: dubbel D?
4: Ik ben wat afgevallen, want ik woog eerst 160 kilo. En ik heb maagverkleining gehad, want ik kon mijn eigen schoenen niet meer aantrekken. Ik kon geen trap meer op.
1: Dat was lastig.
0: Ja, dat wordt
4: dus wel lastig. Dus, dus ik denk dat ik mijn naam verander in Dunners.
1: Dunners. Ja. Dunners. Dat is wel dat is wel een mooie
4: inderdaad. Ja, mag gewoon Dikke zeggen hoor. Ik luister gewoon naar
1: Dikke. Ja, je luistert ook naar Dikke Dennis.
2: Ik heb al die tijd naar geluisterd.
1: Ah, okay,
0: volgend jaar is hier jongens op taxo.
1: Ja.
0: Hey, Dikke Dennis.
1: Ja. Want hoe lang is het geleden die maagverkleining? Ja, word je nog steeds meer Dunners?
4: Nee. Dit is wel een beetje
0: minder.
4: Minimaal hoor. Nee, dit is 10 jaar geleden. Dus,
1: nou, er zal er niet heel veel meer afgaan, denk ik.
4: Nee.
1: Het komt er ook alweer bij.
4: Ja, maar ik wil ook niet dun worden of zo. Maar ja,
1: zou ik niet staan?
4: Nee, maar het was ook. Ik kon mijn eigen schoenen niet aantrekken. Ik kon geen trap meer op. En dat zijn dingen dat op een gegeven moment werd het wel een beetje.
1: Had je dan zo'n liftje zo langs de trap?
4: Dat nog net niet.
1: Lijkt me wel vet. Ja. Als je erin zit, moet je natuurlijk wel erin passen.
0: Hij blijft gewoon beneden.
1: Dus. Ja, en net gewoon beneden. Snel. Ja. En dat je gewoon bovenaan, flop, eruit wordt.
4: Nee, zo mooi zo. Nee, maar het is goed. Zo, weet je.
2: Was een trapgat te klein voor misschien.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Waar ben je opgegroeid, Dunnes?
4: In Amsterdam.
1: Geboren,
4: getogen in Amsterdam.
1: Waar in Amsterdam?
4: In de Jordaan.
1: In de Jordaan?
4: Ja, ik ben geboren op het ouderzijds Voorburg wel. Je kunt toch. Je hebt die beelden dat je de Beatles door de gracht ziet varen in Amsterdam.
1: Ja.
4: In 62.
1: Ja? Ja, dat heb jij gezien?
4: Nee, toen was ik -3. Dus
1: oh, nee. Bijna.
4: Nee, maar precies daar waar het gefilmd is, daar ben ik geboren op een zolderkamertje.
1: Oké. Okay. Ja. En volgens mij best wel een soort van traditioneel gezin.
4: Ja, best wel. Ja, ik ben netjes opgevoed. Ik weet wel hoe het moet.
0: Maar is het misgegaan?
1: Ja, dat is even
4: wat... Mijn moeder ook. Je kon zo goed leren op school.
1: Ja.
4: Wat heb je daarmee te maken?
1: Je zei ook in de introductie, je kon hartstikke goed leren.
4: Ja, ik heb je nog zo gewaarschuwd voor foute vriendjes. Ik zeg, maar dat ben ik.
0: Dat ben ik zelf.
4: Ik ben die foute vriend. Ja. Hoe bedoel je?
1: Dat ben je zelf geworden. Ja. Wat was je trouwens voor een leerling op school?
4: Nou,
1: was je een beetje te handelen? Of?
4: Ja, jawel. Ik ben geen domme jongen, weet je. Ik kan best wel leren, maar ik ben heel snel afgeleid. Als ik een vogeltje buiten hoor, dan moet ik buiten kijken. En, ja. Dat heb ik nog steeds, weet je.
1: En de leraren liepen met je weg? Of wel van God?
4: Ja,
1: heb je die...
4: nee, joh.
1: Maar had je toen ook al trouwens Dikke Dennis? Of,
4: Nee.
1: Toen nog niet?
4: Dat is pas later gekomen, ja.
1: Oké, dat is later bij.
4: Je had allemaal verschillende... Je kreeg een bijnaam in die tijd, weet je. Bij ons in de buurt had je... Dat heet nu Down-syndroom, maar dat heette toen een Mogooltje.
1: Ja.
4: Die heet ook Dennis. Dus het was Mogolen Dennis en gewone Dennis in die tijd.
1: Ja, als komen er niet uit. Het
0: gewoon is zo snel af.
1: Kijk, je verwarring natuurlijk.
4: Maar goed, dat werd later Dikke Dennis. Dus,
1: Geen
4: naam, ik heb het eerlijk verdiend.
1: Nou ja, goed, is het ook. Maar even terug toen je nog Dunne Dennis was, zeg maar. Wat draaiden jouw ouders thuis voor muziek?
4: Nou, dat is een mooi verhaal. Daar werd ik helemaal gek van. Mijn moeder was helemaal gek van Tom Jones. Ik werd er helemaal gek van. En mijn vader...
0: Dat kan er erger.
4: Ja, ik vind nu Tom Jones is gewoon fucking cool.
1: Ja, dat
4: was een vriend van Elvis. En dat Elvis die zaaltjes weggooit, dat heb je van Tom Jones overgenomen. Ja. Dat heb je aan Tom Jones gevraagd of je dat ook mocht doen.
1: Ja.
4: Dus fuck it, weet je, dat is gewoon Tom Jones.
1: Ja.
4: Als klein kind word je er helemaal gek van, weet je wel.
1: Ja goed, alleen al om je ouders te draaien.
4: Ja.
1: En je vader dan? Wat?
4: Ja, die was meer een beetje Queen en een beetje dat
1: Queen.
4: Soort. Nooit echt met muziek bezig geweest, nee.
1: Okay.
4: Maar mijn eerste muziekervaringen is glamrock. De Sweet, Slade,
2: uit de 70's.
1: Echt de jaren 70.
4: Ja, geboren in half jaren 60. Dus ja, dus dat is de Sweet, Slade, noem maar op.
1: Is dat een beetje na het, de muziek die bij jou thuis werd gedraaid? Weet je nog het eerste plaat, single, LP die jij zelf kocht?
4: Ik durf het daar niet te zeggen.
1: Dat wordt interessant.
4: Maar ik was 11 jaar, dat was ABBA, Arrival.
1: ABBA.
0: Maar dat kan ook erger.
1: Arrival.
4: Ja, en het mooiste is, dat was mijn allereerste concert die ik ooit gezien heb, is ABBA. In Jaap Edelhoff, toen was ik 11 jaar. En dat is niet zo, het is niet zo echt heftig, maar...
0: Dat maakt wel impact, neem ik aan.
1: Als 11 jaar is het natuurlijk wel heel vet, denk ik.
4: Ja, en het is nu wel rock'n'roll dat je een band gezien hebt die 1 miljard hebt geweigerd om een reunietour te doen.
1: Ja, dat is
4: shit. Die heb ik gezien. Ja,
1: dat is nu verkeerd.
4: En in die tijd had je niet veel anders, dus ja, dat is wel leuk.
1: Wauw. En heb je nog meer concerten dan gezien? Was je trouwens met je ouders of ben je er alleen in gegaan?
4: Nee, met een vriendje en zijn ouders, ja. Bob Marley heb ik gezien.
1: Oh, wauw.
2: Dat is ook wel.
4: Ja, dat zijn dingen dat toch... Ja. Ja, ik vind het nu nog cooler dan toen, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, dat
4: zijn bands waar nu mensen een hoop geld voor over hebben om dat ooit nog te kunnen zien.
1: Ja.
4: En Bob Marley kan je natuurlijk nooit meer zien. Maar goed, die heb ik gezien, weet je hoor.
2: Dat is wel cool.
1: En best wel ook breder smaak dan.
4: Ja, ik heb een vrij brede smaak voor muziek. Ik ga heel veel van Jacques Brel, ben ik heel gek op. Dat klinkt misschien gek op maar...
1: Dan gaan we zo meteen er ook nog even langslopen, dat soort dingen.
4: Dat was ook fucking rock'n'roll, die man.
1: Ja, dat klopt. Lijkt een beetje op jou eigenlijk.
4: Ja, dat kan ik wel stellen,
1: Alleen goed, misschien een paar decennia voor jou, maar... Ben je dezelfde stijl?
4: Ja, en heb gezopen, geneukt, heb alles...
1: Alles heeft hij gedaan.
4: Heel België plat geneukt,
1: alleen,
4: plat
1: er is één verschil. Hij is al jaren dood.
4: Ja, en ik leef
1: en je
4: nog.
1: Zit hier nog.
4: En hij wil het graag zo houden.
1: Dat begrijp ik. Ja. Wij gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we meer horen van onze... Ja, eigenlijk is nu wel Dunnes heet hij verdiend. Ja. Vind je niet?
2: Dunnes.
1: Vind het mooi.
4: Draai jullie een plaatje, dan pak ik nog een biertje, goed?
1: We hebben nog meer mensen trouwens, je hoort het in de
0: hoort ze niks van.
1: Daarover zo meteen nog veel meer.
2: Straks
1: maar eerst gaan we draaien Bloedmaan met O Come Night Eternal.
2: Okay.

0: Hartman was dat. Ocom Night Eternal. Ja, we zitten hier met Dikke Dennis. En,
1: Dennis.
0: Ja, Dennis, sorry. Dennis. Ja, dat vergis me even nu weer. Ja, ja, Dennis, ja, inderdaad. Ja, ja. Jij bent opgegroeid dus in Amsterdam. Ik begreep dat jouw ouders naar Almere verhuizen toen jij een jaar of 15 was.
2: Ja, klopt.
0: En jij bleef in Amsterdam.
2: Ik bleef in Amsterdam wonen.
0: Was dat een goed idee?
2: Ja, ik vond het toen wel natuurlijk. Ja.
0: Maar waar ben je dan gaan wonen?
2: Hoe... Ja, bij een vriendinnetje. Ik had een vriendinnetje toen. Maar het was de dochter van Wilke van Almerooy, daar ging ik mee. Dus daar heb ik...
0: Wilke van Almerooy?
2: Ja, met haar dochter heb ik...
0: Oh, wat goed!
2: Heb ik 2 jaar in huis gewoond met Marco Bakker en Wilke van Almerooy.
0: Oh, ja. Oh, echt? Heb je daar...
3: Je was ermee samen, ja. Hè? Met Marco Bakker.
2: Ja. Ja. Ja, nog steeds.
3: Ik vond Wilke van Almerooy vroeger echt een hele mooie vrouw.
0: Ja, ja, en zou ook een mooie dochter zijn geweest.
3: Dat was waarschijnlijk ook een mooie dochter, ja.
2: Was even de eerste pornoactrice samen met Carrie Tefsen in de jaren 70.
0: Ja.
2: Van Nederland.
0: Dus dat was wel gezellig daar?
2: Dat was heel gezellig. Ja, dat was mooi, want het was mijn eerste vriendinnetje. En ja, Wilke van Almerooy was een beetje hippieachtig. Die was heel modern en al die shit. En,
0: ja.
2: Ik had voor het eerst een meisje geneukt, haar dochter dus.
0: Ja, dat ging je vertellen.
2: Ja, ja, zocht.
0: Nou, je was geneukt.
2: S'ochtends aan de ontbijttafel kwam, zei je, hoe was het nou?
0: Ik was, dan ging ze naar jou vragen.
2: Oh, nee, een jochie van 13, voor het eerst een meisjelijke neuk.
1: En dan vraagt de moeder hoe het was.
2: Hoe hebben jullie het gehad, weet je? En ik zo, joh, schaamde me rot, weet je. Wat is dit
0: nou? Kan jij een geur de kleur vertellen?
1: Verder helemaal niet ongemakkelijk.
0: Oh, shit. En dat Wieleke was zo open, kennelijk.
2: Ja, ja, die is heel open. Ze is een hele toffe vrouw. Ja.
0: En Marco Bakker, ging die ook...
2: Ja, die was wat conservatiever en wat strenger, maar... Ja. Nee, ik heb er ongeveer een jaar of zo in huis gewoond en al die shit.
0: En corrigeerde ze jou ook een beetje? Of,
2: nee,
0: waren ze een soort ouders geworden?
2: Ik was er nog vrij jong, hè. Ik bedoel, ik was een jaar of 13, dus...
1: was nog niet te veel.
0: Jong niet meer gecorrigeerd te worden.
2: Ik was 2 jaar nadat ik Abba had gezien, dus het viel nog wel mee, weet je hoor.
0: Oh, we hebben er een jaar gewoond. Drie in de verkering uit, toen moest je wegwezen.
2: Nou, toen ben ik in een kraakpand gewoond en toen kwam ik een beetje in de punk en rock'n'roll scene terecht. Zeg maar.
1: Toen ging het mis.
0: Ja, ja, daar ga je.
2: En daar gaat het. Daar is, ja, en toen leerde ik drank en drugs en nog meer vrouwen kennen.
0: Ja, en nu zitten we hier. Dat is het eigenlijk.
2: Ik ben er nog wel en ik zou als eerste gaan, maar ik heb er een hoop weggebracht hoor.
3: Ja.
2: Ik heb er een hoop weggebracht.
0: Ja, dat zal wel, ja. Maar op jouw 23e werd je vader.
2: Vader, ja, klopt, ja.
0: Was dat een soort van ongelukje? Of,
2: nee, het was gepland. Was
0: oh,
2: ik had een vrouwtje ontmoet waar ik helemaal gek van was. En nog steeds,
0: bent, volgens mij.
2: Nog steeds ben, ja. Ja, dat loopt dus een rode draad door mijn leven heen.
0: Ja.
2: Ja, dat was voor mij de vrouw van mijn leven. Ja. En nog steeds. Maar ja, ze is gelukkig getrouwd met iemand anders. En,
0: de klootzak.
2: Ja. Of
0: mee. Nou,
2: dat is
0: mee.
2: Dat is weer een oude vriend van mij die ik ook ken van jaren geleden.
1: De klootzak.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Dat is lastig inderdaad, ja. Oké. Okay.
2: Maar goed, maar mijn zoon die is nu 38 of zo, dus ja. Die is ook al wat ouder.
0: Ja.
3: Ook echt een

0: dus ik heb hem daar, ja, en buiten dat, dan is het gewoon de hele opvoeding voor niks geweest. Hij zegt, je moet eerlijk zijn en ik ga stiekem snuiven en hoeren neuken.
1: Ja.
0: Dus vanaf die tijd is, heb je dat altijd gezien en zo van zijn vader. En er zijn ook mensen in die tijd, hoe kan je dat doen? En je gaat er niet snuiven waar je zoon bij zit en je gaat er niet de hoer in huis nemen als je zoon er is. Het heeft geholpen, want hij heeft het allemaal al gezien, weet je wel. Hij snuift niet.
2: Hij heeft even gezien waar het mis gaat.
1: Wat jij weet.
0: Nee, dat zeg zo.
1: En ook geen tattoos, hij ook geen rock'n'roll.
0: Nee, dat heb je allemaal al gezien van zijn vader. Dat
1: hoeft allemaal
0: gewerkt.
1: Niet meer.
0: En in die tijd moest ik verdedigen, want hoe kan je dat doen en al die shit. En, maar het heeft geholpen, want...
1: Nou, dat op zich is dat okay. wel een goed idee. Ja. Misschien wat ideale voorbeeld ben je dan.
0: Ja, ik heb wees gewoon eerlijk. En ik ben ook eerlijk. Dat is ook mijn probleem. Ik ben altijd eerlijk geweest, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, dat is voor een vader en moeder niet leuk als je een zoon op tv ziet naar snuiven en suipen en hoe en al die shit. Ja.
1: Nee. Nou goed, weet je het ook weer. Heb je het ook weer gezien.
0: Ja, daarom toch.
1: Dus wat betreft...
0: Daarom.
1: Vroeger leerd is oud gedaan, zullen we zeggen. Vervolgens ben je trouwens 25. Dat weet ik niet zeker. Wanneer ben je tattoo shop begonnen?
0: Ja, toen mijn zoon een jaar of 3 was. Dus ja, dat is ongeveer toen ik jaar of 25 was. Dat klopt, ja. In de Jordaan.
1: En deed je ervoor...
0: Ervoor
1: ik denk dat jij studeerde, denk ik.
0: Nee, ik was taxichauffeur.
1: Taxichauffeur,
0: daar ben ik ook nog geweest een tijdje. Ja, want ik was een jong jochie en ik denk, als ik een taxi wil worden, dan ben ik toch op de straat. Dan blijf je altijd in de buurt, op de straat. En ik vond het een prachtleven. Mensen.
1: En je kan Marco naar de dealers rijden.
0: En dat was toen nog
1: niet zo.
0: Dat was toen nog niet zo.
1: Oh, je een hoer oppikken?
0: Ja, die
1: alleen maar voordelen.
2: Oh, je hoeft het niet. Oh, zo noemen ze dat, de taxichauffeur. Ja.
0: Ja, tegenwoordig gewoon een taxichauffeur zelf de troep brengen.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is waar. En nog even zonnechauffeur ook, hè?
2: En dan wil je er ook een hoer bij? Krijg je dan?
1: Ja. Dat is even lekker.
0: Ja.
1: En, maar toen begon je tattoo shop ongeveer op je 26e.
0: Ja, dat heb ik een jaar of 25 gehouden daar. Maar het was gewoon... Ja,
1: 666 heette die, hè?
0: Ja, eerst 666 tattoo en later Dikke Dennis tattoo. Maar dit was gewoon, ja, elke dag suipen, snuiven, extreem, weet je wel. Toen op een gegeven moment werd ik een jaar of 50.
1: Hou hem even vast, Dennis.
0: Okay.
1: Ja, anders zijn we...
0: Ja, het gaat heel snel.
1: Anders zijn we zo door de tijd heen.
0: Ik ga lekker door met suipen, snuiven, hoeren, neuken. Gooi er nog een plaatje
1: Ga ik gewoon een plaatje
0: in? Gooi er lekker een plaatje
1: in. Oh, eentje uit jouw top 3 trouwens.
0: Oh, dat meen je niet. Okay.
1: Jawel.
0: Q65. Ja.
1: Vertel even, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik nog steeds niet.
1: Ja, sorry.
2: Ik ook niet.
0: Nou, man.
1: Oh, jij kent het wel, Ricky.
3: Ja, dat is uit de oude tijd, hè? Oude doos.
1: Ja, duh. Maar wat is
3: 70's?
1: Het?
3: Ja,
0: rock'n'roll uit de 70's. Den Haag.
3: Geen metal of hard rock, maar rock'n'roll.
1: Ja, rock en wat heb jij met Q65? Nou, de titel. De titel, denk ik.
0: Nee, The Life I Live.
1: The Life I Live, dat is, ja, gaat er voor jou.
0: Ik ben ook geboren in 65. Dus dat geldt ook.
1: Ook nog eens een keer.
0: Ja, Q65 is gewoon... Fucking oude Hollandse
1: rock'n'roll. En stopt het ook in de jaren 60 of zijn ze nog langer doorgegaan?
3: Langer toch wel.
0: Die zijn nog wel een beetje doorgegaan in de jaren 70.
1: Daar
0: hebben ze. Ja, nu niet meer. Ze zijn allemaal overleden.
1: Het was een lekker oude shit in ieder geval.
0: Maar dat nummer gaat over mij. Tenminste,
1: en neem aan dat je hem daar ook hebt uitgezocht.
0: Ik heb hem uitgezocht.
1: Vanwege ook dit nummer. Omdat het...
0: Ja, ze vroeg of ik 3 Nederlandstalige punk rock'n'roll bands zou noemen.
1: Ja.
0: En dan wist ik niet of dat Nederlandstalig moet zijn.
1: Nee.
0: Dit is Engelstalig, maar de
3: live. Dat is helemaal goed.
1: Is goed. Je hebt ook een nummer uitgezocht. Dat is mijn favoriet.
0: Oh, dat is?
1: Nee, dat
3: die komt zo. Oh,
1: die komt
3: zo.
1: Die komt nog.
0: Laten we eerst even naar Q65.
2: Wil ik al beter
1: zien. The Life, juist.
0: Hier is Q65. The Life, I Live.
1: Komt ie aan, jongens. Wat goed is, Trissie.

0: zware jongens.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met dikke Dennis.
1: Dennis.
0: En zometeen gaan wij nog... Dunnes, sorry. We gaan hier nog dikke Dunnes. En zometeen gaan we nog veel meer erover hebben. Maar eerst gaan we even lekker nummer draaien. Herfst dood.
1: Wat gezellig.
2: Ja, daar is hij.

0: Vet nummer hoor.
1: Herfstdood. Ja, mooi hè? Ja. Onheilstijding heet het nummer.
2: Onheilstijding?
1: Onheilstijding.
2: Ja. Mooie woorden.
3: Popmuziekachtig.
1: Ja toch? Ja. Dat is een popmuziek.
2: Dat keyboardje.
3: Een hele boze zanger.
4: Ik moet echt instrumenten horen. Zodra ik een computer hoor of een sample, al die shit, dat is...
1: Dat is niet jouw ding.
4: Nee, computers is om sekssites te bekijken of om lekker af te trekken, maar niet om muziek mee te maken.
1: Niet muziek mee te maken.
4: Niet met instrumenten.
1: En jij dacht dat Herfstdood computers gebruikt?
4: Nou, in ieder geval samples.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Zou kunnen.
1: Ja,
2: dat zou kunnen.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Maar muziek moet wel eerlijk zijn, toch?
4: Ja. Daarom hou ik ook van Jacques Brel. En Willy Alberti en André Hazes. Je hoeft er niet van te houden. Maar je weet als diegene dat zingt...
1: Nou, we gaan
4: dat
1: gelijk...
4: het gewoon echt gebeurd is.
1: We gaan even een rondje doen en even jouw commentaar erop.
4: Oké, graag.

0: kippenvelletje. Kippenvel, ja. En we luisteren naar.
1: Dit is Willy Alberti.
0: Ja,
2: ja, dat klopt.
0: Willy Alberti.
1: Willy Alberti.
0: Willy, ja, sorry. Niet. Toch, ja,
1: oftewel Kareltje Verbrugge.
0: Ik had altijd de war.
1: Maar zijn naam is Kareltje Verbrugge. Het is Willy Alberti.
2: Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
2: Ja, dat is gewoon Willy Alberti heet.
1: Willy Alberti is een neef van Johnny Jordaan. Dat waren twee neven van elkaar.
2: Ah. Dit zijn ze samen, toch?
1: Ja, dat klopt dat. Die hoor je Johnny ook.
0: En wat heb jij hiermee?
1: Ja, het is gewoon echt.
0: Amsterdam. Als je het hoort, Amsterdam.
1: Maar ik hoor gewoon wat hun zingen. Dat ze dat meegemaakt hebben, dat het echt is.
2: Nee, dat weet je? Niet.
0: Vind ik, ja, ik snap hem. Snap maar je? Ik heb bij andere artiesten heb ik dat nog veel meer.
1: Oh, bij Koorden en zo bedoel je?
0: Nee.
1: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat, ja? Dat, zoals Koorden, die zie je op een strand rennen met zo'n vrouwtje.
2: Ja.
0: Oh, jezus. Nu noem je ook wel wat, ja.
2: Koorden met een vrouwtje is al niet echt.
0: En deze dan? Oh, kan je meezingen?
1: Nou, dit neem ik toevallig niet, maar ik kan wel langs dan zingen.
0: Ja, maar je komt uit de Jordaan. Is dit ook omdat je uit de Jordaan komt dat het je aanspreekt?
1: Ik ben geboren op de oude stad Voorburgwal. Dat is net geen Jordaan.
0: Nee, maar goed. Vanuit hier bekeken is het een pot nat.
1: Ja, het spreekt wel Amsterdamse natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Maar een hoop mensen denken dat ik uit Eindhoven kom. Dat ik met Peter Pan een hoop mee ben.
0: Ja, maar tot ze je horen praten.
1: Ik kom uit Amsterdam dan. Ja, natuurlijk kom ik in Amsterdam mafketen en jij dan.
0: Ja.
1: Ook dacht dat je het Eindhoven kwam. Nee, man. Ook een klap van de bakkers. Of een klap van je teringspoel. Zeg het maar, hoor.
0: Kijk, dan heb je...
1: Ja, hem zo over.
0: Dan heb je Tunnel toch niet gehoord. Maar dit vind je...
1: Ja, sorry dan.
0: Ja? Oké, mooi. We gaan naar de volgende. Kijk, dit spreekt mij aan.
3: Dit hebben we nog niet eerder zo gehad.
1: Ik ben misschien te laat geboren.
0: Uit het hart.
1: Of in een land met ander licht.
0: Ja.
4: Ik ben misschien te laat geboren.
0: Hoor jij nou zingen, hè? Echt waar?
4: Of in een land met ander licht.
3: Ja. Hij doet het, hoor. Hij doet het.
4: Ik voel me altijd wat verloren. Altijd de spiegel mijn gezicht.
0: Wauw.
4: Ik ken de kroegen, kathedralen.
0: Ja.
4: Van Amsterdam tot aan Maastricht.
1: Ja, toch zo.
0: Is mooi, hè?
4: Dat verdwalen.
2: Geweldig.
4: Dat houdt de boel in evenwicht.
0: Ja.
2: Jongens, er gaat de reputatie.
0: De loodzware jongens.
1: Welke reputatie?
0: En deze dan?
1: Ja, bloed, zweet en manus. Daar heb ik ook nog last van.
0: Bloed, zweet en anus.
1: Bloed, zweet en manus.
3: Ik ben wel blij. Ik hoef het niveau niet omlaag te trekken deze keer.
1: Maar dat is wat ik net zei. Ik bedoel, onderhaast, je hoeft er niet van te houden. Maar je hoort als hij zingt.
0: Nou, dit is mee eens.
1: Dat echt is, dat kun
3: je niet ontkennen.
0: Hij had de blues
1: niet nagemaakt, snap je wat ik bedoel? En dan zit je wel met een boekje met rijmwoorden. Oké, dat doe ik ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt. Ja. En het is een van de laatste echte. Tino Sink, want tegenwoordig, noem maar op.
0: Dries
1: Roelvink of Gerrit Joe.
0: Nu zijn ze allemaal bezig met de perfecte plaatjes voort. En dit is gewoon uit het hart.
1: Dit is nog echt.
0: Ja. Opas, wat wil jij? We hebben nog gast trouwens. Ja?
5: Mag ik dan even vragen, Dennis, en wat vind je dan van zijn zoon?
0: Ja, dat is zijn zoon, André Haas junior.
1: Ik heb zijn zoon getatoeëerd.
0: Ja, vertel maar. Die luistert toch niet?
1: Nou, die ken ik al van een jongste van.
3: Gewoon
1: bij de tattoo shop. Ja, hij doet het maar zo dat hij die achternaam heeft. Anders was hij er nooit gekomen.
5: Vind je dat echt of vind je dat nep? Zingen dan?
1: Ja, dat vind ik nep. Maar het is een hele lieve, aardige jongen.
3: Nee, hij doet...
1: Hij kwam bij mij, het was een jaar of 13, 14, kwam hij bij mij s'nachts in de tattoo shop. Belde hij op, werd ik s'nachts gebeld. En kwam hij bij mij in de tattoo shop langs, na een optreden had hij gehad of zo. En ik de suipen, snuiven en hij zit zo te kijken naar me en hij zegt... Je bent net mijn vader. Nou ja, sorry.
0: Ja, daar ga je. Daar was je heel trots op.
1: Ja, en toen kwam hij. Ja, hij heeft dingen aan mij gevraagd. Hij zei, ja, die zou ik normaal aan mijn vader vragen, maar dat kan niet meer. En nee. Heb je dat aan mij gevraagd? Ja, daar ben ik wel trots op.
0: Ik heb nog gevraagd of André Hazes junior bij ons in de show wil komen.
6: Ja, want hij heeft toch metal shirts.
0: Hij draagt allemaal die side shirtjes en zo. Dus ja. Nou, kom op. Maar ik hoor weinig. Kan jij hem even bereiken voor ons?
1: Nee, luister. Ik ben dus heel lang goed met hem omgegaan. Best wel veel en heftig en al die shit. Maar op een gegeven moment hebben ze hem helemaal afgekapt van mij. Omdat hij kreeg toen verslaving en drank en drugs.
0: Oh, jij was een slechte vriend.
1: Ik was een slechte vriend, ja.
0: Nou, hij is ook wel een beetje een punt natuurlijk.
1: Nee, dus hij heeft een ander nummer. En ik was een keer bij een optreden. Dat was hij ook. Toen werd ik helemaal afgezonderd. Toen mochten we er niet bij. Zijn we er wel even gedacht, weet je.
0: Maar wel heel erg uit de verte.
1: Heel erg uit de verte. Ja, niet persoonlijk, want ik zag laatst een filmpje op. Hij heeft zo'n podcast met je zus.
0: Oh, leuk.
1: Ja, ja, daar hadden ze het over mij, dat hij s'nachts thuis kwam voor de tattooshop. Ja.
0: Oh, dat is toch wel leuk dat hij het daar even over had. Oh, maar geen contact meer. Maar André Hazes heb je ook ontmoet, toch?
1: Ja, die hadden zo'n mooi verhaal. Die speelde een keer in de Melkweg. En er was een optreden. En ik, die portiers, die kon ik. Die zei, hey, dikke, we hebben André Hazes komt. We hebben geregeld, jij mag even in de kleedkamer bij André Hazes kijken. Ik zeg, dat hoeven jullie helemaal niet te regelen. Ik zeg, André en ik, die ken ik al jaren. Ik ken een André Hazes niet, maar goed, het is een grote bek.
0: Kleine bravoer. Ja.
1: Dus ik trap die deur open. Ik zeg, hey, André, vader, teringlijn, hoe is die man?
3: Ondertussen wordt dit helemaal gebruikt als prop.
1: Hij zegt, hey, ik ken je toch? Die portier stond erbij. Ik zeg, zie je nou? Ik heb hem nooit eerder gezien. Maar goed, maar dat was...
0: Maar je was zo amicaal. Nou, die moet dan ook.
3: Ik heb er wel blauwe plekken bij.
1: Toen heb je zijn handtekening op mijn buik, mijn zij gezet. En die ben ik meteen naar de tapjes opgegaan. Die heb ik getatoeëerd.
0: Heb je het zelf even gedaan? Of?
1: Ja, zelf even gedaan. Even overgetrokken. Hij heeft hem in stift gezet en ik heb hem even overgetrokken.
0: Oh, die staat er nog.
1: Ja.
0: Wauw. Nou, dat is natuurlijk wel vet.
1: Ja,
0: het nummer is gelijk afgelopen. We gaan door naar de volgende.
1: Nummer Kietepa.
6: Ja, ik ken ze meteen, hoor.
0: Ik ken ze, hè?
6: De klassiekers.
0: Kennen we het in het Frans?
1: Ja? Nee, maar...
0: Doe nou, zing even.
1: Ja, ik ben niet zo goed in Frans.
0: Nee, dat geeft niet.
1: Maar je hebt ook een Nederlandse vertaling ervan, hè? Laat me niet alleen.
0: Ja, maar dat vind ik minder.
1: Ja, is ook minder. Is ook minder.
0: Dit moet...
1: Nee, maar dat vind ik het mooie. Ik kan geen Frans, maar ik voel het wel. Als ik dit hoor en luister in mijn gedachten, denk ik... Ja. En ik heb thuis een boekje met alle vertalingen van Jacques Brel in het Frans en in het Nederlands.
0: Ja.
1: Dus ik heb het allemaal al gelezen.
0: Dit komt ook echt uit het hart.
1: Dit is gewoon echt, ja. Maar dat bedoel ik te zeggen. Ja, precies, dit is gewoon rock'n'roll.
0: Ja, dit is gewoon zo eerlijk.
1: En een hoop mensen begrijpen dat niet. Die denken, hoe kan je nou daarvan houden? Want dit en motorrijden staan gewoon zo ver van elkaar af.
0: Maar ze hebben een gemene deel en dat is die eerlijkheid. Ja. Dat voel ik hetzelfde. Ja. Ik heb hier ook een plaat van Jacques Brel. Daar nooit, maar ik heb hem wel.
1: Ja.
0: Omdat ik, de sfeer vind ik gewoon gaaf.
1: Ja.
0: En die oprechtheid, ook zo'n rock'n'roll man. Hij is ook kapot gesnoven.
1: En ook
0: jong gestorven, het hoort er een beetje bij, zeg maar. Ja. Dat maakt ze een beetje mythisch. En dat hoor je allemaal doorheen. Het is doorleefd, zeg maar. Die blues. En dat vind ik mooi van dit soort muziek.
1: Ja.
0: Je, dat, het is echt het leven, zeg maar. En dat vind ik gaaf. Heb ik er nog eentje voor je?
6: Ja.
1: Herman.
0: Die kan niet ontbreken.
1: Nee, ik kan zeker niet ontbreken.
0: Het is een beetje in de lijn ook van jou.
1: Ja, nou, we hebben elke Amsterdammer heb wel een anekdote met Herman Brood natuurlijk.
0: En jij?
1: Ja, hij is een paar keer bij me in de shop geweest en ik heb hem een paar keer ontmoet.
0: En samen gesnoven, denk ik?
1: Nee, want hij was niet zo van de cocaïne. Hij was meer van de speed en de heroïne. En ik was meer van de cocaïne.
0: Heb je een keertje geruild? Dat je denkt, nou, weet je wat?
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Doe ik hier de speed en jij de cocaïne?
1: Nee, maar goed, maar ja... Het blijft wel iets in mijn hart hebben, Herman Brood.
6: Ja, dat was wel een legende.
1: Ja, het mooiste was,
6: vond het ook
1: op een gegeven moment overleed hij. En toen merkte ik dat ik echt de nieuwe troeteljunk werd. Omdat ik in die tijd ook...
0: Je ging zijn plaats vervangen.
1: Ja, niet zelf, maar de media en al die shit kwam op me af. Omdat Herman Brood gebruikte het openbaar en was er eerlijk een hoop in.
0: En jij ook?
1: Toen hij dood was, werd ik een beetje de nieuwe, zeg maar...
3: Ja, dat is wel kut dan, toch?
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja,
0: maar dat is dan weer 2000... 2002 of zo?
1: Ja, zoiets. Ja,
0: 2002. Nog heel lang geleden. Ja,
1: dat is al 20 jaar dood.
6: Lang geleden,
1: ja. Nee, maar dat merkte ik. Dat er, waarom moeten ze mij nou weer hebben, weet je? Omdat ik ook...
0: Wat vond je ervan? Vond je dat goed?
1: Ja,
0: vond je
1: die
0: dat
1: tijd maakte me geen moer
0: reclame?
1: Ja, in die tijd dacht ik het zo.
6: Ja, ja. Hij was een openbaar vervoer en je was rock'n'roll. Ja. Ja. Oh, je bent rock'n'roll, maar...
1: Maar goed, dat ben ik dus ook. Maar dat merkte ik op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment heb ik hem gekapt om openlijk te gaan snuiven en suipen en al die shit, weet je.
0: Hey, wat is de gemene delen tussen Herman Brood, André Hazes, Wim de Meer, Jacques Brel en Dunnes?
1: Ja, het is maar één woord, het is eerlijk.
0: Ja?
1: Eerlijk, echt.
0: En ervoor gaan.
1: En rock'n'roll.
6: Ja.
0: Dan ben ik ben helemaal niet zo rock'n'roll, dat daarmee vergeleken.
1: Nee, maar je begrijpt het wel of niet?
0: Nee, absoluut, ik begrijp
1: het
0: wel.
1: Het feit dat je me dit vraagt, zegt voor mij al genoeg, weet je.
0: Ja.
1: Iedereen hoeft ervan te houden, wat ik van hou.
0: Nee, maar ik waardeer het heel mooi.
6: Het heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht.
0: Jawel, tuurlijk. Of course. Maar we hebben het over gehad over die zangeres, ik ben altijd de naam kwijt. Die Engelse dame die zelf doodzoop op 70-jarige leeftijd. Die gaat dood op 70-jarige leeftijd. Weet je Giet nou?
7: Amy Winehouse.
0: Chapiron. Ja. Nu van onze grote vriend Dunnes. Maar inderdaad, Amy Winehouse inderdaad. Dat is ook zo'n iconisch figuur voor mij. Het is niet de muziek, ik heb geen plek, ik heb niks. Maar het is wel, ze had het wel, zeg maar.
1: Ja, dat was gewoon echt wat zij zong. Dat was echt, weet je hoor.
0: Ja, dat kan ik echt waarderen. Er is trouwens nog eentje. Dat is deze. En dit is een nieuwe gast.
1: Oké.
0: Uit Alkmaar. En ik weet niet of die rock'n'roll is, weet ik niet. Maar als je het hebt over eerlijke muziek. Ik ben hier live ook even naar gaan mensen kijken. In Tivoli. Samen met mijn dochter, die vindt het ook erg leuk. En hij kon het waarmaken.
1: Oké, en hoe heet die?
0: En deze gozer gaat in mijn optiek heel groot worden.
1: Hoe heet die?
0: Joshua Peter. Of Joshua Peter.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ga het in de gaten houden.
0: Ik ook niet.
1: Ik ga het in de gaten houden.
0: Tivoli, helemaal bovenin. Er kunnen 30 man in. De helft was familie. En helemaal bovenin.
6: Helemaal bovenin, ja.
1: Joshua Peter. Ik zal het opslaan. Ik had er nooit van gehoord, hoor.
0: Ik vind zijn stem ontzettend goed. En toen ik hem ook zag. Je had een foto naad van hem. En ik vind, gewoon... Ik dacht, is op plaat heel goed.
7: Dat gezicht had ik niet verwacht.
0: Het is geen ster om te zien, zeg maar.
1: Nee, ja,
0: een hele gewone boerenjongen.
1: Hij lijkt ook meer op die Dennis met Down syndroom.
0: Maar het is hem ook, man.
7: De jongere versie.
0: Dat had je niet verteld.
1: Ik moet oppassen, anders word ik weer gecanceld. Dan denk ik,
6: niet bij ons in de show.
1: Mensen met een Down syndroom belachelijk maken van die shit.
7: Nee.
1: Geef gewoon jouw schuld.
0: We zijn hier ook een beetje op fun af en toe. En niet alles serieus nemen. Dit soort dingen ook een naad.
6: Zeker
7: niet. Alles?
0: Niet alles serieus. Hey, we gaan naar een tip die we hebben gekregen van onze eigen Bas.
1: Oh, okay.
0: Jij, we hadden een paar weken geleden hadden wij hier een gast, Andrew Elt. Ja. En jij vertelde dat zijn zoon een nieuwe band had, Late Harbor.
8: Ja, dat klopt.
0: En jij stuurde mee door, kan je te verdraaien. En ik ben zo lief, Bas, voor jou.
8: Ja,
0: dat
8: dank ik denk, je wel.
0: Nou, dat gaan we gelijk eens eventjes doen.
8: Nou, dat vindt hij zelf ook heel erg tof.
0: En we gunnen natuurlijk ook de zoon van Andrew Elt natuurlijk, of course.
8: En er komt een EP'tje aan. Die is begin 2027 klaar, heb ik begrepen. Hij heeft al 5 nummers klaar van de 6. Dus, ik vond dit wel gaaf.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik ben hem even kwijt, maar ik ga hem nu even bijzoeken. Zit hij, jongens? Ben je er klaar voor?
8: Ja, ik wel.
6: Ik ook.

0: dat was Late Harbor met een Bad Juju of zoiets. Juju, Juju, ik weet het niet. We zitten hier, ja, we zitten de hele tijd met Dunnes, die tegenwoordig zitten we aan tafel. Maar nu zitten we even plaats stoeltje vangen door de heren van Speaker Hart Festival.
1: Welkom, jongens, net was het aardig.
0: Jullie zijn niet alleen gekomen, ook wat support meegenomen hoor ik. Ja. Want jullie zijn met z'n achten. Je zou het niet zeggen, het lijkt alsof er 40 man zitten, maar het zijn toch echt maar 8.
2: Wel gezellig.
1: Maar ik vond het nu wel een beetje tegenvallen, ik al wel harder. Kom dan! Het was slechter dan net.
0: Ja, het werd er niet beter van, jongens. Maar goed, Speaker Hart, vertel even. Wie is daar... Wat gebeurt? Is het een festival? Wat gaan jullie doen?
3: Het is een metal festival. Elke week in Lutsenberg.
0: En voor het eerst toch?
3: Dat is de eerste versie wat we dit jaar hebben, ja. En we hebben het eigenlijk opgezet... ja, we zijn allemaal een beetje op leeftijd gekomen, eigenlijk.
0: En wat houdt dat in? Wat is de leeftijd? Waar zitten jullie tussen?
3: Nou, ik ben eigenlijk de oudste en ik hoop dit jaar 60 te worden. Oh. Het zal heel moeilijk worden, maar ik ga er toch vanuit...
0: Denk je dat
3: toch? Ja, dat is wel leuk. We gaan er gewoon voor.
0: En de jongste?
3: De jongste. Wout, hoe is de jongste?
4: Wout!
0: 54.
2: Ja, oké. Okay.
1: De jongste?
0: Oké. Okay.
1: Ja, oké, okay, snap ik.
0: 52. Oh, sorry. Nou, belangrijk.
2: Benjamin.
0: 52 moet het zijn.
5: Broekie.
6: Dan snap ik wel dat we het over Speaker Hart Festival
0: hebben. Wat de oudere metalhead, zeg maar.
7: Ja.
0: De rijpere metalhead.
7: Ja, goed woord. Rijpere metalhead.
0: Rijpere metalhead, dat is een beetje.
1: Ik zou wel overrijp zeggen.
0: Overrijp misschien wel. Maar vertel even, waarom dit festival? Waarom zijn jullie begonnen?
3: Nou, we zijn zelf allemaal zo'n beetje 40 jaar dat we de metal scene volgen. We alle concerten, festivals, alles gaan we langs.
0: Ja.
3: En we hebben al heel lang tegen elkaar gezegd van... wat zou het tof zijn om zoveel keer wat op het podium te zetten. En op een gegeven moment moet je gewoon,
1: gewoon doen.
0: Ontzettend dronken hebben jullie besloten met elkaar?
3: Nee, ontzettend nuchter.
0: Serieus?
3: Ja.
0: Oké,
3: ja. Normaal is dronken dat je de beste
0: ideeën hebt.
3: Maar wij waren ontzettend nuchter.
0: Hebben jullie dit besloten? Met z'n achter tegelijk?
3: Ja, nou ja, het zaadje was op een gegeven moment geplant.
8: Ja. Erik, naast me, die kwam dus met het idee om een festival op te zetten.
0: Ja.
8: En Erik heeft ons ongevraagd in de appgroep gezet.
0: Zo doet hij het altijd, hè?
8: Ja,
1: dat is een idee.
8: Zo van, wat dachten jullie ervan? Nou, oké, goed idee, we doen mee. En daar is Speaker Hart uitgeboren. En gegeven ga je met elkaar zitten in een kroeg. En drink een biertje en een borreltje. En dan komen dan wel de beste ideeën naar voren. En we willen het groot aanpakken. We willen eigenlijk een festival buiten doen. Een buitenfestival.
0: Ja.
8: Maar dat had heel veel haken en ogen. Dus daar hebben we gewoon opzij gezet. En toen hebben we een locatie gezocht. Om toch wel binnen te doen. Geen buitenfestival, maar een binnenfestival.
0: Ja.
8: En daarvoor is Alkeliek in Luttenberg een legendarische zaal. Dat is bij uitstek de beste plek voor. Bij ons in het dorp.
0: Wat heeft een historie?
8: De historie is dat Slayer daar heeft gestaan.
0: Slayer
8: heeft daar gestaan.
0: Bij jullie in het dorp?
8: Bij ons in het dorp. Kerry King en consorten, zeg maar. En dat was legendarisch. 1984 was dat. En iedereen praat er nog steeds over. Hè, de foto's zijn er nog natuurlijk. En Slayer is er nog wel een soort van beetje.
0: Ja.
8: En in ieder geval, daar kleeft aan Luttenberg en dat kleeft aan Elkeliek. Maar ook Uriah Heep, Raven twee keer. Uriah Heep twee keer, Brood, waar jullie het net over hadden.
0: Ja.
8: Fatal Flowers, maar ook heel veel.
0: Fatal Flowers, vind ik ook leuk.
8: Fatal Flowers, Clawboys, maar ook heel veel metal.
0: Ja. Oké. Okay.
8: Het is de rocktempel van het oosten.
0: Ja.
8: Zo vroeger zei dat
0: het park. Was het altijd een rocktempel geweest? Is het een beetje ingesukkeld en gaan jullie nu een beetje...
8: Nou, daar is eigenlijk het idee. Het was een rocktempel, is een beetje ingesukkeld.
0: Ja.
8: Er zijn wel popconcerten en ook wel de bingo en de luto en de toneelvereniging.
0: Ook leuk.
8: Het is een MFA, een multifunctionele accommodatie. Ja. Ja, dus een gemeenschapscentrum.
0: En welke datum wordt het omgetoverd tot een metal festival?
8: Dat wordt 14 november.
0: 14 november. Dit jaar. Zit in je agenda als je het hoort.
2: Ja.
0: 14 erbij, november. Ja. En nog één keer de plaats?
8: Luttenberg.
0: Het altijd mooie.
8: Luttenberg. Pittoreske, zon overgoten. Luttenberg.
0: En hoe lang heb je erover gedaan om van Luttenberg naar Utrecht te komen?
8: 1 uur en 3 kwartier.
1: Luttele stonden.
0: Serieus?
8: Ja.
2: Dan weten wij dat ook weer. Als wij daar naartoe moeten.
8: Bijna 2 uur.
0: Dat is wel een end weg.
8: En daarom mogen jullie blijven slapen.
2: Ah, ja. Dat is heerlijk.
0: Dat is ontzettend lief. Ik zag iets voorbij komen.
2: Kunnen we ook een drankje nemen?
0: In een prachtig chalet, zag ik.
8: Ja.
0: En wel een tip dat ze niet te veel moesten kotsen, begreep ik in de video.
3: Nou, liever niet.
0: Liever niet. Nee.
8: Buiten.
0: Ja, doe dat maar buiten.
8: Ik vind het wel heel jammer.
0: Goeie tip.
8: Ik vind het wel heel jammer. Ik ga er niet bij zijn.
0: Oh nee?
8: Nee.
0: Je bent er op dat moment. Je bent in
8: Japan.
0: Je bent in Japan.
2: Hebben wij meer slaapplaatsen?
0: Ah, kijk.
2: Hebben we meer ruimte? Is allebei een eigen kamer.
0: Voor mij moeten wij dikke Dennis uitnodigen, denk ik.
2: Dikke Dennis, zijn er ook wat te horen bij.
0: Gaat helemaal gezellig worden. Hoe laat begint het festival? Op 14 november?
3: 6 uur gaan we starten.
0: 6 uur. En welke bands komen er? Kun je het al vertellen? Vast wel.
3: Ja, natuurlijk. We beginnen met Velosa. We hebben Enkermachine. We hebben Overruled. Isgrim. En de headliner is Deadhead.
0: Nou, lijkt me toch wel even heel
2: is
0: leuk.
2: Is het een van de laatste shows van Overruled of niet? Want die stoppen ermee,
3: dus,
2: hè?
3: De ene laatste show van Overruled.
2: Ja.
3: Als er geen nieuwe shows worden gepland, dus zal het bij ons de ene laatste show zijn.
2: Nou, dan zou ik zeggen, kom kijken. Dan kun je ze nog een keer zien.
0: Nou ja, en het is het idee, dacht ik, dat wij er ook een radioshow
2: gingen
0: maken.
2: Ja, we gaan er ook een radioshowtje maken.
0: Ja, kijk jou even aan, want je bent een beetje de organisator hierin.
2: Ja, Erik had mij benaderd. En zo hebben we dat eigenlijk een beetje opgezet. En we gaan er een show maken.
8: Klinkt wel echt als een super.
2: En natuurlijk met deze 6 bands. Ja, wat wil je nog meer?
0: Lijkt me hartstikke leuk.
2: Heerlijk.
0: Hebben we ook een beetje een opnamelocatie daar vast wel, hè?
3: We hebben een prachtmooi hok van een motorclub. Helemaal ingekleed, aangekleed. Alles mooie bar erbij. Flesjes bij. En we hebben die avond ook nog een verrassing. Ga ik lekker nog niet vertellen. Maar we hebben een super lekkere verrassing voor jullie.
8: Ik wil er ook bij zijn.
0: Oh, een lekkere verrassing.
3: Dan gaan we daar ter plaatse even op proosten.
0: Een tropische verrassing.
8: Maar jongens, bewaren jullie ook wat voor mij?
3: Jazeker.
2: Begint die verrassing met
3: een J? Stuur het op naar Japan, dus.
0: Nou, dat is goed. Kom allemaal naar Luttelberg.
3: Luttenberg. Leer dat je hoort van ze zijn daar nog wel vrij.
0: Spiekerhard Festival gaat er op de 14e, dus we gaan er allemaal lekker heen komen. Zijn nog kaartjes beschikbaar en wat kosten ze trouwens?
3: 27,5 euro.
0: 27,5 euro.
3: Okay. Gewoon in de voorverkoop 27,5 euro. Aan de zaal zelf 33 euro.
0: Ja.
3: Maar ik verwacht dat we de meeste kaarten in de voorverkoop wel verkopen.
0: Oké. Nou, hartstikke goed.
3: De interesse is hartstikke groot. Dus, ja?
2: Want dat wil ik nog vragen. Want tegenwoordig best wel een risico als je een festival gaat beginnen. Hè? Je ziet ook best wel festivals die gecanceld worden. Slechte voorverkoop. Nou, we hadden laatst weer een paar voorbeelden van Nederlandse festivals die georganiseerd waren. Waarom hebben jullie toch besloten om die gok wel te wagen?
3: Nou, je moet gewoon af en toe gewoon in diepe springen. En we zijn met z'n achten, dus mocht er toch een paar zijn bij moeten, ja, dan gedeeld door 8 valt het altijd mee.
2: Deel je de risico's?
3: Ja.
2: Financieel ook. Oké. Okay.
8: Hij moet gewoon goed gebeuren, dat gaat goed komen. Moet gewoon gaan.
2: Want we gaan hier aandacht aan geven, we zijn erbij. Dus
0: het gaat een gezellig feestje
2: worden. We staan ook op het affiche, hè?
0: Dat
2: het
0: gezellig wordt.
2: Mag iets groter worden? Nee, onze naam staat
0: op. Oh, waar?
2: Dus wordt het gezellig.
0: Dan wordt het gezellig.
3: Ja, we wisten pas heel laat natuurlijk dat jullie zouden komen. Nou, zouden jullie ervoor erop gestaan.
2: Dat is een grapje.
3: Nee, want de meeste vrouwen die zeggen: oh, de loodzware jongens komen. Ja, maar
2: ik
3: kom, gaan.
2: Dat is
3: gaan.
2: Wel
8: ik kom niet mee. Dat scheelt wel een
0: stukje. Ik snap dat wel.
2: Meer voor ons.
0: Hey, jongens, we gaan even nummer draaien van Easy Grim. Die komen ook, hè?
3: Jazeker.
0: Nou, ga even nummer verdraaien. Komt je aan.

0: Distortion.
1: Hello, Zwarte Jongens.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water
2: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.

0: zin in?
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Khalid H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zit hier met Dikke Dennis, tegenwoordig Dennis. Maar eerst gaan we naar de concertagenda. En deze week is het voor onze Bas.
1: Ja, alweer de chapiron.
2: En nou, we zijn elke keer best wel lief voor jou, dus nu gaan we je gewoon ook...
3: Beginnen, joh.
1: Komt-ie. Wat zijn we begonnen? 10 oktober hebben we Cashfest in de Pit in Terneuzen met Stillbirth, Rectal Smegma.
0: Hey, lekker.
1: Imprisoned in Flash en nog wat oud Bloedhond speelt ook. 10-10 is ook Metal Experience Fest in De Nobel in Leiden.
0: Ook
1: met
0: leuk.
1: Mandator en Wild Blaze. Dan 10 oktober ook de grote Wijver. Wormerveer, Wiever, Obstructor, De Stoeptegels en Gutslasher.
2: Ik mis de tijden wel een beetje, hoor.
1: Ja, daar staan geen tijden bij, joh. Daar staan geen tijden bij.
0: Ja, we missen
2: de shit weer.
1: 10-10, de Kroonbeurs. Ook nog steeds 10-10. Kroonbeurs Delft, Metal Café, Insurrection. En Necrolepsie, 14-10 Café Rox. Enschede met Dead Alliance, Thrash Metal en Hakselaar. 16-10 Hel en Doren in De Lantaarn. Met onder andere Remain Untamed.
0: Gaat gewoon door.
1: Georganiseerd door...
3: Dat doet hij wel weer beter dan
2: toch niet tegen.
1: Ja, 16-10 Muziek om Den Haag.
0: Toch wel iets harder gaat het nu.
1: En Bespering. 16-10 Little Devil Tilburg met Headless Hunter. World Decay en Hateful Agony. 16-10 hebben we Astrond, Edith en met Storm Blooded.
2: Op rare momenten.
1: Only Homebound speelt daar ook. Dan hebben we 17-10 in GHSV Harderwijk. NGM Café Presents, Mouflon en Woede.
3: Nooit geld of metaal.
0: Leuk.
1: Ja, 17-10. Wat hebben we dan nog meer? Festival, Vidar, Selkies, Caliber, Crash, Muggy, 18-10.
3: Wat een
2: raar. Toch wel weinig
1: Willem II, Den Bosch met Dunnes. Rockefeest, Puidige, Balk, ook met Dunnes, 21-10. Dan hebben we 24-10 nog Rotterdam Rocks met 7 Miles of Pittsburgh, Vengeance Picture, Jurassic Park en Bangalore Choir met David Rees.
0: Ja.
1: En deze mag ik dan ook nog voorlezen als laatste voor deze week. Speaker Hard Metal Fest met Deadhead, Instagram, Overruled, Anger Machine en wat staat er? Veloza. Dat is een Lutherbeek.
0: Nou, geweldig. En bijna binnen de tijd ook, Bas.
1: Ja,
0: ik ben er ontzettend blij mee.
1: Zat ik er maar 100% overheen?
0: Nee. Viel mijn reuze mee. Nee, het is echt... chapeau.
1: Chapeau.
0: Dat is het. Jongens, we gaan naar onze Mike plaatje raden. Let op.
4: Hey, Loodzware Boys en Dikke Dennis. Goedemiddag. Zijn we er klaar voor?
5: Ja. Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag een classic van Long, Long Time Ago. En is het echt metal? Net niet. Het is een... blues rock.
3: Oh.
4: Lichtelijk tegen de punk aan album uit 1980.
3: Oeh.
0: Nou, dan moeten we
4: opgenomen
0: Dennis aan kijken.
4: In de Mirror Sound Mobile Studio. En die ligt...
2: Hoe lang blijft hij dit nou nog doen? Bij hoe lang denkt hij dat dit nog...
4: Heel klein staat erbij in Velerveen Oost-Groningen. En hij is gemixt in de Wisseloord Studios. En daar weet ik wel waarvan die ligt. Die ligt namelijk in Hilversum.
2: Ja, ja.
4: Producer van dit alles voor het label Polydor was George Kooijmans. En het is het debuutalbum uit 1980 van deze band. Mag ik een eerste schop voor de boeg, heren?
2: Nee, dat is gewoon een produceren.
0: Dennis?
3: Weet jij?
6: Schop voor de boeg. George Kooijmans. Wat is mooi.
0: Ik heb geen idee.
3: Ja, het was 1980.
4: De band is trouwens ook afkomstig uit Groningen en directe omgeving. Dus vandaar dat het laatst opgenomen, denk ik, in de Mirror Sound.
0: De Boogies?
4: Mobile Studios al
3: kom
4: daar.
3: Ik zeg nieuwe tweetjes.
4: De plaat opgenomen dus voor het label Polydor. George Kooijmans was de producer.
3: Wat?
4: John Kriel was de engineer en geluidstechnicus.
0: Ja, dat zou kunnen.
4: De cover concept en art direction is gedaan door George Kramer. En de fotografie van het alles, Fernando van Teilingen. Nou,
3: omdat het
4: voor Rutger, nu is het wel een stukje duidelijker, denk ik toch?
3: Nee, man.
4: Als ik het artwork bekijk, dan zie ik de drie heren achter een hek staan. Achter een kippengaashek is het dan?
3: Ja, nieuwe ventjes.
4: Nou, in ieder geval achter een hek achter die twee ventjes van die ruitjes. En ze kijken allemaal heel serieus in de camera. En dan
3: gelijkwaardige titel.
4: Roos staat bovenin schuin gedrukt de naam van de band, wat tevens ook de naam van het album is.
3: Ja, zie je.
0: geen idee.
3: Nieuwe Adventures met de plaat.
4: Nieuwe Adventures. Het is wel een debuutplaat die indruk maakte toe. En er kwam zelfs een grote hit vandaag. Namelijk het nummer Come On. Wat natuurlijk origineel van Chuck Berry is. Ook nog door de Stones opgenomen, maar ook door deze band. En die bestond ten tijde van de opname van deze plaat uit Henk Torpedo. Drums en percussie, Harry de Winter op bas en keyboards. En Peter Bootsman op gitaar en zang. Ik heb het over het album in 1980 van...
3: New Adventures.
2: Yo, ja ja.
4: New Adventures, inderdaad.
0: Yeah.
4: En de plaat heet ook gewoon New Adventures. Ze hebben twee grote hits gehad. Eentje was dus Come On, wat ik net zei. En de tweede hit die ze hebben gehad, die staat op het tweede album. Die heb ik hier ook voor mijn neus. Wildcats Moaning. En dat nummer heet Midnight Magic Maniac. Maar wij gaan natuurlijk een track draaien van die eerste plaat van de New Adventures uit 1980. Late Show. Nu in de loodzware jongens. En ik hoop dat je het gaat.

0: bedenker van Speaker Hart Festival. Die gaan er vandoor.
1: We moeten nog helemaal naar Noorden.
0: Heren, Tokaj. En tot gauw weer.
1: Tot binnenkort.
0: Hey, tot gauw, hè, jongens.
2: Hoi,
0: hoi. Hoi, hoi. Nou, dat was gezellig,
3: dat
0: maar
3: je ongeregeld. Het is heel niet zo
0: wel een stuk rustiger nu.
1: Ja, dat wordt nou ons te vergeten er één mee te nemen. Ja, die,
0: dat is toch een beetje jammer. Ja,
1: er is een biertje nog niet op.
4: Ja, die moest je eerst wakker maken.
1: Ja, die moest je even wakker maken.
0: Ja, inderdaad, ja. Die zijn niet dat is niet de goede, deze. Ja.
1: We gaan naar het nieuws.
0: Hebben we heel lang niet gehad. Tijdens je vakantie geen tijd voor nieuwsfeitjes gehad. Maar nu heb je er een paar gevonden. Nou
1: ja, wat deze week natuurlijk heel veel in het nieuws is geweest. Was de dood van Kronos.
0: Ja.
1: Oftewel Conrad Land. Of Land. Dus ja. Ik weet niet hoe je de achternaam uitspreekt. Maar zoals hij in het echt heette.
3: Is er wat over bekend?
1: Doodsoorzaak. Wat ik heb gelezen is nog niet bekend. Hij was natuurlijk de oprichter van de Britse black metal band Venom. Voor degene die dat niet weten. Maar dat, ik kan me niet voorstellen dat de luisteraar dat niet weet.
4: En Seth Jordan, iets van meegekregen?
1: Sorry?
4: Seth Jordan,
1: ja, ook.
4: 2 oktober.
1: Ja. 2 oktober, 63 ook overleden. Jaar. Ook een legendarische rockzangeres, hè?
4: Ja.
1: Oh. Ja. Dus, goed. Om een beetje in het minder goede nieuws te blijven.
3: Oh.
1: Heel, wat ik op heel recent,
0: je hebt de microfoon een beetje in de motorhead stand.
1: Dat komt door Dennis. Rock'n'roll is dat.
0: Lemmy ben je. Nee,
1: we hebben een hogere tafel gekregen.
4: Dan wil ik nog wel even stilstaan bij de dood van Angry Anderson. Van Roos Tattoo.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ook nog, inderdaad.
4: Iets meer naar de rock'n'roll kant. Maar
0: ja, maar er zijn weer veel ontvallen afgelopen. Wauw, ja, inderdaad. Gelijk, Roos Tattoo, inderdaad, ja.
1: Ja.
3: Nou ja, en vandaag 6 jaar geleden Eddie Van Halen.
1: Eddie Van Halen vandaag 6 jaar geleden. Terwijl als we dit opnemen, 6 oktober.
0: Het is weer een opbeurende aflevering.
1: Ja, nou, nog meer opbeuringen dan. Er zijn best wel heel veel toerafzeggingen, is mij opgevallen. Meestal is de oorzaak gezondheidsproblemen of onvoorziene familieomstandigheden de hoofdrol. Maar Bullet, Voivod, Abbott, Crowbar, Static X, Tester Act, Scorpions. Die zouden in Las Vegas Residence volgens mij heleboel shows doen. Dat is ook al naar 2027 gezet. Dus ook wat festivals, ook in Nederland. Nou Bas, jij weet er ook wat van.
3: Ja, Taken by Force, afgelopen
1: zaterdag. Ja. Dus meestal heeft het ook dat soort dingen met financiële risico's wat
3: maar,
1: te maken voor verkopen. Ja.
3: Daarentegen wel trots Nederlands nieuws, want Mr. Vandenberg gaat wel mooi.
1: Die gaat heel veel tours doen. Ja, niet alleen Japan, maar ook Amerika zag ik hier aankomen.
0: Ja, gaat allemaal dingen doen.
1: Spanje.
3: Leuk man.
1: Die heeft veel schaal.
0: Ja, tof. Oké,
1: okay.
0: We zijn... dankjewel, Ricky. Ik wil even naar Peter Pan Speedrock. Of is het gewoon Peter Pan Speedrock?
4: Ja, nou, wat jij wil. Ja, ik hou meer op Peter Pan Speedrock.
0: Hoor. Ja, het is gewoon Peter Pan, lekker Nederlands.
4: Ja, Peter Pan. Ja, je hebt Peter Pan syndroom, hè. Dat zijn voor mensen die niet ouder willen worden.
0: Oh, is het zo?
4: Daar komt de naam vandaan, ja. Ja, maar het heet eerst alleen Peter Pan. Want toen kwamen op een gegeven moment allemaal moeders met kinderen naar de voorstelling kijken.
3: Waren het leuke moeders?
4: Ja, dat wel. Maar die kinderen bleven er ook kijken. Dus op een gegeven moment hebben we maar Speedrock erachter gezet.
0: Om het wat duidelijk te maken.
4: Maar het kwam van ons af van het Peter Pan syndroom. Wat betekent dat je niet ouder wil worden. Dat je in je gedachten...
0: Wanneer kwam jij bij Peter Pan terecht?
4: Nou, toen ze een nieuwe bassist kregen. Want ze kregen een nieuwe bassist. Een lange Bartman. De oude bassist, de nieuwe bassist nu, nou ja, dit is ook alweer 25 jaar geleden. Dus toen, ik zat eerst met hem in een andere band. En die andere band had elke week een vergadering of ik wel rock'n'roll was. Ik had weer,
0: echt? Ging het over vergaderen?
4: Ja.
0: Of jij wel rock'n'roll was?
4: Nou.
0: What the fuck? Wat was wel even niet zo handig in je zijde?
4: Rock'n'roll. Ik had een keer een embryo om mijn nek hangen en ik had een keer...
1: Wat?
4: En een koeienembryo had ik om mijn nek hangen.
0: Een koeienembryo?
4: Ja.
3: Dat is ook een first.
4: Ja, die had ik in de shop. Ik had in de shop om van die pot met embryo's. Ik denk, ik gooi zo'n koeienembryo om mijn nek. Dus daar had ik hier iemand een paar klappen met die koeienembryo.
0: En dat vond je een goed idee?
4: Dat mocht.
0: Onder lichte invloed?
4: Ze kregen een vergadering op het balkon. Toen heb ik mijn vriendin meegenomen. Die had ik, met een spuitbus hoer en teef op de gespoten.
0: Oh.
4: Het stond in de naakje in het podium. Heb ik hier zo met mijn vuisten zo het podium afgedragen. Dat mocht ook al niet. Gingen ze weer vergaderen.
0: Wie vergaderen over jou?
3: Zijn daar beelden van?
4: En toen ging Bartman, de bassist, die werd gevraagd voor Peter Pan Speedrock. Of hij daar wel...
0: Die dacht, nou, hier wil ik vanaf wezen gezeik met die.

0: ze met die dunnes.
1: Ga met me mee.
0: Oh echt?
1: Ja, toch geen die bit. Je blijft toch wel bij ons, hè? Zeg maar, denk je het zelf. Je hebt elke week een vergadering over mij. Ik ga lekker met die lange mee. Dus toen ben ik naar Peter Pan gegaan. Die moest ook wel een beetje wennen, maar ondertussen is het normaal geworden.
0: Is het, iedereen kijkt net weer van op.
2: Normaal geworden?
1: Ja, nou ja, ik doe ook niet dingen twee keer hetzelfde, weet je. Dat is gewoon dat gebeurt gewoon.
0: Ja, maar het zijn wel een beetje verhalen, ook een beetje als Ozzy.
1: Ja, maar vroeger ook een manager, Leo, die zei... Ja, hé, dikke, niet je broeken trekken, niet je broeken trekken.
3: Ja, dat moet je niet zeggen, zeker.
0: Hij wilde het gewoon.
1: Jullie kennen me niet zo lang, jullie weten
0: het. Dat gaat dus gebeuren.
2: Maar daar hoef je je ook niet voor te kennen. Dat is gewoon...
1: En elke keer weer, hè. Ja, doe dit. Dat moet je niet doen, hè. Ik had op een gegeven moment... Hij vroeg, maar willen die gewoon dat ik het doe?
0: Ja, je wil gewoon zeggen, Dennis, wil je broek aanhouden, hè.
1: Ja.
0: Of doe hem vooral uit eigenlijk.
1: Ja.
0: Doe hem uit en dan blijft hij aan. Zo werkt het. Precies omgekeerde de wereld.
1: Zo ben ik bij Peter Pan terecht gekomen.
0: Oké. Maar jij doet volgens mij maar één of twee nummers mee?
1: Ja, één of twee nummers, ja.
0: Wil je niet meer of wat is er aan de hand?
1: Ja, nee, ik ben niet zo tekstvast. Ik zie al 20 jaar een schoppaas elke keer andere versie.
0: Maar heeft iemand er last van? Nee, toch?
1: Nee, daarom werkt het nog steeds.
0: Nee, dus wat boeit het?
1: Nee, kom hier. Je moet echt wat nieuws doen. Nee, dat doe ik niet. Ik doe dit. Oké, nou ja, is goed, hoor. Ja.
0: Maar je doet wel heel weinig nummers mee, man.
1: Nee, ik doe nu wel wat meer nummers, hoor.
0: Ja?
1: En binnenkort komt Helderado Festival. Dan ga ik weer een nieuw nummer doen met Peter Pan.
0: Oké.
1: Okay. En dit is ons 30-jarig bestaan van Peter Pan. Dus er komen wat verrassings-ex.
0: Nice. Dan doe je met twee embryo's.
1: Nou, wie weet.
2: Ik
1: doe geen dingen twee keer hetzelfde. Nee, dat slaat nergens.
0: Oké. Maar ben jij echt wel een onderdeel van Peter Pan? Of ben jij...
1: Ondertussen wel, ja. Ja, dat begon inderdaad als een... hoe noem je dat?
2: Een gimmick?
1: Een gimmick.
3: Mascotte of zo?
1: Mascotte, ja. Shit. Maar goed, de laatste paar jaar heb ik gewoon continu met hem mee geweest.
3: Ja.
1: Ik ben vorig jaar nog in Brazilië geweest met Peter Pan.
3: Vet.
1: Ja, dat was een leuk toertje.
0: Ja, ik heb ook even gekeken. Jij bent, op zich, je lijkt of je het naar je zin hebt, het podium.
1: Ik heb het hier, ik ben het podium mee. Ik ben nog geen zanger. Ik kan niet zingen.
0: Nee, maar dat hoort ook niet.
1: Ik ben een entertainer.
0: Maar ik vind het mooi, dan je kopt van alles. En ik, oef. Maar microfoons kop jij en bierflessen.
1: Als ik op het podium sta, dan ben ik blind. Dan zit ik gewoon in die rol. Dan ben ik gewoon, fuck it.
0: En heb je dan ook wel eens dat je achteraf denkt, oef.
1: Nee, dat was de volgende ochtend heb ik dat wel.
0: Dan denk je van, deel gaat handig.
2: Elke voorkomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tanden eruit.
0: Dat is ook nog gebeurd door de microfoon?
1: Ja, ook de microfoon, koppen, tanden eruit, al die shit. Maar goed, maar dat maakt niet uit.
0: Rock'n'roll.
1: Hoort erbij toch? Ja, hoort erbij.
0: Dat vind ik wel. Hoe kom je erachter dat je een goede... Je had een tattoo shop.
1: Ja.
0: Hoe kom je erachter dat je op het podium ook wel matcht?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk al van kinds af aan gehad. Ik ben altijd wel publiekelijk... ik vond het allemaal prachtig, weet je wel.
0: Je was ook in de klas degene die... wel de aandacht vroeg.
1: Ja, ik ben het ook wel geweest. Ja, ik wou vroeger beroemd worden. Ja, in mijn tijd was beroemd was nog geen vak. Nu is dat tegenwoordig is dat heel normaal dat je beroemd wordt.
2: Ja,
1: dat is een vak tegenwoordig.
2: Influencer.
1: Al die shit, dat in mijn tijd nog niet. Maar goed, maar ik ben geworden wat ik wou worden. En, gewoon leuke dingen doen.
3: Dat is een mooi man.
1: Ik heb nu een mooi leven.
3: Leuk. Tof.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ik kan er alleen maar een bewondering voor hebben. Niet iedereen leeft zo'n leven.
1: Nee.
0: En dat is ook maar een reden natuurlijk. Maar als het een ander het heeft, ik vind wel, ik heb wel bewondering voor.
1: Kan niet meer terug.
0: Nee, ik kan niet meer terug.
1: Ja, mijn moeder belde laatst. Je wil weer terug. Ik graag abortus op me plegen.
0: Ja, precies.
1: Je bent te laat.
3: Je wilt terug in de tijd.
0: Ja,
3: de tijdmachine.
2: Dan moet je eerst teruggestopt worden. Dat is ook ingewikkeld.
0: Ja, dat wordt wel een dingetje inderdaad. Je spreekt die jongens van Peter Pan vaak.
1: Ja, best wel vaak. Ja, ze spelen natuurlijk niet meer zo gek veel. Alleen op grote festivals en buitenlandtouren en dat soort dingen. Dus, en dat zeg ik binnenkort is Helderado. Maar Peter Pan, 30-jarig, bestaan al 30 jaar. Ik zit er rond dus ook alweer 30 jaar bij. Dus, en dan hebben we een verrassingsact. Een paar verrassingsacts.
0: Dan kun je er wel iets
3: daar
0: van...
3: Daar mag je niks over verklappen, zeker?
0: Ja, in ieder geval, klein beetje.
1: In ieder geval, ik een keer met een nieuw nummer.
0: Jij hebt een nieuw nummer.
1: Dat is sowieso het nieuw.
0: Dat is wel een verrassing.
1: En er zijn wat mensen die ook een paar nummers meegenomen met Peter Pan.
3: Ja. Nice.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: De moeite waard om daar te komen.
0: Oké.
3: Als je wat wil weten, of moet je zeggen dat hij er niks over mag vertellen?
1: Nee.
3: Dan mag je er niks over vertellen.
2: Wil je er alsjeblieft stil over zijn?
0: Ja. We willen echt niks over horen, hoor. Nee. Dat, en dan komt het, hè. Gaat hij alles vertellen?
1: Nee, nee, ik zeg niet dat Nashville Pushy mee gaat doen en Dementor Go. Daar zeg ik niks over.
0: Nee, okay, nee, nee. Nee, dat doe je goed, dat doe je goed. Ik ga, zullen we de schoppaas...
1: Ja, prima.
0: Zullen we draaien?
1: Ja, gewoon erin.
0: En kan, kan je mee zingen? Of heb jij... Jij bent niet tekst vast. Dus het wordt iets heel anders.
1: Ja, ja, ik probeer het gewoon.
0: Ja?
1: Ja, kom maar op.
0: Zullen we eens kijken?
1: Gooi hem erin!
0: Oké, okay, kom
1: hier, schoppaas!

0: Dat was lekker, man.
1: Peter Pan speelde ook de schoppen aas met een stukje live meezingen. Dat ging je nog goed af.
2: Het is voor mij ook zaterdagmiddag, hè?
1: En ik ben ontzettend blij dat je deze microfoon nu laat staan.
2: Die staan
1: anders,
2: nog.
1: Ze
2: doen het ook nog.
1: Het wordt een beetje een duur grap. We gaan even... ik ben toch even nieuwsgierig naar je verslavingen. Je bent ook... Op een gegeven moment dacht je, het is goed geweest.
2: Ja, ik werd 50 en op een gegeven moment, het was gewoon, ik was zo 160 kilo. En ik denk, ik moet er toch een keer mee stoppen, weet je, om door te gaan. Ik bedoel, André Hazes ging dood voor zijn 50ste. Herman Brood ging dood voor zijn 50ste. En dat waren twee mensen die ik best hoog had zitten. Ja. Ik moet nou stoppen.
1: Ja, had je je idee al dat als je toen je 40 was met 50 wil ik stoppen? Was 50 een soort van ding?
2: Nee, sowieso. De dokter die vertelde me ook van je moet nu echt stoppen, anders is het, dan leef je nog een jaartje of zo, weet je.
1: Oh ja.
2: Mijn vader en moeder die leefden toen nog. Dus ik denk, dat kan niet eerder doodgaan dan je vader en moeder. Dat is het ergste wat je mee moet maken als je kind overlijdt.
1: Ja, snap ik.
2: Toen ben ik ingegrepen, toen heb ik op laten nemen in afkeerkliniek. En toen was ik afgekeken, heb ik 4 maanden in afkikking gezeten.
1: 4 maanden?
2: 4 maanden, geen drank, drugs, niks, geen telefoon, helemaal niks.
1: En zit daar dan intern, 4 maanden?
2: Dan zit je intern,
1: En groepsgesprekjes?
2: Groepsgesprekken.
1: Oh, Jesus.
2: En gesprekken.
1: Hallo, Dennis.
2: Ja, de hele...
0: Ik ben Dennis.
2: Ik heb zulke brede gasten zien janken en breken.
1: En jij?
2: Ik ook. Ja, je breekt sowieso.
1: Krijg je dat?
2: Ja, maar die mensen zijn ervoor opgeleid. Dus je wordt gewoon zo geïndoctrineerd en je breekt gewoon, weet je. Ik bedoel,
1: een plein publiek doe je dat dan?
0: Dat is ook geregeld. Als je het in een film ziet, in de kring.
2: Ja, je zit in een groep en ze hebben allemaal gejankt. Dus dan zijn ook niet janken, weet je. Ik bedoel,
1: je doet gewoon mee.
2: Doe gewoon mee.
1: Niet dat je moet janken, maar je doet wel mee.
2: Doe mee.
1: Ja, lekker janken.
2: Dat ben ik eerder.
0: Ja, dat
1: klopt.
2: Nee, maar ze breken je gewoon. En dat is ook de bedoeling om die verslaving te overwinnen. En het is me toen ook gelukt. Ik ben 10 jaar clean geweest.
1: Geweest,
2: ja. Ik zat op een gegeven moment op de bank Goede Tijden te kijken. Ik denk, dit is niet...
0: dit trek ik niet.
2: Dit is niet hoe ik wil eindigen, weet je. Dit is niet mijn rock'n'roll life.
1: En toen gelijk maar weer...
2: Ik heb een biertje gedronken en af en toe een dingetje genomen. En af en toe gezellig. En
1: Even gezellig.
2: Dat word je wel geleerd, weet je. Dat soort dingen, zo kom je er wel weer in, weet je wel. En ik merk ook wel dat het wel steeds makkelijker wordt. En, Maar ik heb nu een leuk leven en ik heb het onder controle.
1: Ja, je hebt het onder controle, vind je zelf in ieder geval?
2: Ja,
1: dat is
2: maar
1: het belangrijkste.
2: Ik wil dat niet zeggen, omdat elke verslaafde zegt dat hij dat onder controle heeft. Oh, ik kan makkelijk zonder en die shit, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Door de week drink ik niet. Ja, het is nu zaterdagmiddag.
0: Ja, het is een zaterdagmiddag.
1: Dus mag je eens een biertje hebben.
3: Ja. Vind ik een ping maken.
2: Ja.
1: Nee, dat vind ik.
2: 2 pingen!
1: Hoppakee. Maar je bent 4 maanden geweest, heb je ook kerst zitten vieren daar.
2: Ja, ik zit mijn kerst aan.
1: Hoe gezellig is dat met iedereen in een kringetje?
0: Helemaal
1: huilend.
2: Ik was toen echt van plan om gewoon te stoppen met alles en zo, weet je. Dus ik was er wel van overtuigd, ik moet hier gewoon blijven.
1: Ja.
2: En zat met kerst daar, met oud en nieuw daar. Maar goed.
1: Ja, dan zit je daar. En toen je eruit ging, toen ging je terug naar je koffieshop. Je woonde er ook.
2: Ik tattieshop.
1: Je tattieshop inderdaad.
2: Ja, ik woonde er ook. Ik zit in een tattieshop en ik kwam daar. Ik ging meteen weer een dealer bellen.
1: Dat is uit gewoonte?
2: Uit gewoonte. Omdat ik heb daar 30 jaar lang dealers gebeld en gesopen en gesnoven. En ik zat daar gewoon.
1: Of was er een rij op jou te wachten dat je weer terugkwam?
2: Ik denk, ik ga het weer doen. En toen dacht ik, dat moet ik niet doen, weet je wel.
1: Nee.
2: Ik heb niet voor niks 4 maanden daar gezeten. Toen heb ik gezegd, ik heb tegen mijn vrienden de sleutels gegeven. Ik zeg, ik heb de sleutels, doe de shop maar weg. Ik ben weg, weet je wel. Hij zie je niet meer. Ja, maar zie je.
1: En je bent ook niet meer...
2: Ik ben niet meer in de shop teruggegaan. Nee.
1: En wat ben je toen, want dat is natuurlijk je huis.
2: Nou, het mooiste was, ik stond op straat. Want ik was mijn werk kwijt, want dat was mijn werk. Ik was mijn huis kwijt, want ik woonde er ook. Dus ik stond op straat, ik had helemaal niks. En 30 jaar lang iedereen mee suipen, snuiven, feesten, het kon niet op, want ik verdiende genoeg geld.
1: Je had een bepaalde vriendengroep natuurlijk om opgemaakt.
2: Ik verdiende genoeg geld in die tattoo shop.
1: En die ben je ook kwijt daarmee waarschijnlijk?
2: Ja, dus ik stond op straat en helemaal niemand, hè. Helemaal niemand die dan zegt, kom maar bij mij, dikke.
1: Toen viel je tegen, denk ik ook.
2: Daar vond je tegen, maar dat hoor je vaak dat mensen, als er dan wat gebeurt.
3: Als het feest afgelopen is.
2: Eén iemand waarvan je het weer niet verwacht, die zegt, kom maar bij mij in huis. En ik had genoeg tools en dingen meegekregen om, om verder te gaan. En binnen 6 maanden had ik een eigen woningje hier met dingetjes en shop weg.
1: Ja.
2: Weer vrijwilligerswerk gaan doen in een t-shirtdrukkerij. Dus ja.
1: En dat doe je nu nog steeds?
2: Dat doe ik nog steeds, ja. Ja, dus nogmaals, 10 jaar lang niets gedaan. Ik ben nu alweer af en toe een biertje en een dingetje doen af en toe.
0: Ja.
2: Maar, ja.
0: Maar heb je dan op straat ook moeten slapen of zo? In die eerste 6 maanden? Of,
2: dat nog niet.
0: Dat, je
2: dat nog niet.
0: Dat niet.
2: Maar ja, het had gekund eventueel, weet je wel.
0: Ja, ja. Als er niemand op staat.
2: Ja, maar dan leer je je vrienden en je maten kennen,
1: ja,
2: weet je.
1: Ja.
2: En het bleek achteraf dat het alleen maar...
3: Feest.
2: Ja.
1: Ja,
2: als je alles hebt en
0: dan zijn ze je vriend.
1: En ben je ouders terug? Was dat nog een optie? Of,
2: Ja, dat heb ook een tijdje geduurd. Want ja, die had ik heel lang niet gezien en daar ging ik niet mee om en zo, weet je wel. En die begrepen niks van mijn leven. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Dat zeg ik op mijn sterfbed en mijn vader me nog toegesproken. Dat hij het wel goed vond met mij, weet je wel. Dat ik mijn best had gedaan. En ik heb ook nog een broertje, die is heel netjes opgevoed. Want ik ben vrij conservatief opgevoed. En mijn vader zegt, ik heb jullie niet zo... Zoals ik jullie opgevoed heb, zoals je broertje geworden. En zoals jij leeft, dat zijn mijn diepste dromen.
1: Ja.
2: Dus ja, dat was
0: wel mooi. Ja. Om te horen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dan denk ik ook, joh, wauw man. Dat is wel een... wel een verhaal, in ieder geval.
2: Ja.
1: Wij gaan naar jouw volgende nummer in jouw top 3.
2: Oké. Okay.
1: En dat is het nummer wat ik wel vet vond.
2: Oké. Okay.
1: Ik kende het niet. Ivy Green,
2: ik kende het niet.
1: Nee.
2: Dat is echt een van de allereerste punkbands in heel Nederland.
1: Nee, het begint ook een beetje, denk van, nou, moet ik hier nou mee?
2: Ja, ze komen uit Heergewaard. Daar uit de... in ieder
1: geval... Prachtig dorp.
2: Amsterdam, ja.
3: Het trekt er een hoofd bij.
2: Ivy Green. Oude punkers en oude rockers, die kennen het wel.
1: Ja.
2: Ongetwijfeld. Ja.
1: Nou, ik heb een Katrien gevonden. Hij staat niet bij streamingdiensten, maar ik heb een gevonden op YouTube.
2: Oké.
1: En het klinkt heel oud.
2: Ja.
1: En het geluid is ook oud. Maar ik vind het een gave sound. En ik vind het gitaargeluid ook lekker van deze.
2: Ik cover dit nummer ook met mijn eigen band momenteel.
1: Ja.
2: Ik vind gewoon een prima.
1: Ik kwam hem tegen inderdaad, ja.
2: Geweldig nummer.
1: Dikke Dennis live. En daar had je hem ook.
2: Ik kan het ook zingen, omdat het gaat over mij. Dit ben ik wat het zing.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ook al.
2: Pak een beet en speel ermee. Dat zegt genoeg, hè?
1: Ik heb het idee waar het heen gaat.
2: Zullen we luisteren?
1: Ja, we gaan even luisteren. Ivy Green, hey. Pak een beet.

0: er al sprintje voor me. Voel me lekker.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Ja,
1: hij is weer terug. Hè? Dan moeten we er wel aan geloven.
2: Hij is weer terug.
0: Ik heb het ook geprobeerd, maar dat was geen
2: succes. Niet gelukt?
0: Jawel.
2: Ik kan er ook maar één, hè?
0: Ik heb een paar covers genomen van Iron Maiden door Nederlandse bands.
2: Dat is wel ultiem gelopje natuurlijk.
0: Ja,
1: maar het ging wel sneller.
0: Ja, het ging heel veel sneller, ja.
2: Maar goed, Rick... Ik ga beginnen dan.
3: Komt het weer uit de oude doos?
2: Het is niet alleen een gelopje, maar het is ook een primeur.
1: Oh,
2: en de primeur
1: niet
2: van de band. Downcast Collision. Dit nummer komt de 11e uit. Maar de luisteraar hoort het natuurlijk al de dag daarvoor. Ah. En de plaat, die komt de 31ste uit. En die heet The Little Church. Nee, sorry, die heet helemaal niet The Little Church.
1: Hoe kom ik daar nou weer te zwammen, man?
0: Ja, niet
2: The Little Gates of Hell.
1: Nee, nou, dat klinkt
0: beter.
2: Maar wil jij de plaat al eerder hebben dan de 31ste, moet je naar The Little Church gaan.
0: Ah.
2: In Almelo op 24 oktober, waar zij gaan optreden.
0: Oké. Nu snap van hem.
2: Nu snap je hem. Het gelopje heet trouwens Hollow. En die single komt dus zondag uit. Morgen dus. Nog een heel klein leuk feitje. De drummer van Downcast Collision, Peter van Toren. En Peter van Toren was eigenlijk de allereerste zanger van Maarten.
0: Oh echt?
2: Ja. Toen wij de eerste demo gingen opnemen, was hij de zanger.
0: En hoe oud waren jullie toen?
1: Hij gaat het toch weer over 15. Maarten hebben, hè?
0: 15.
1: Hij is terug en dan gaat het toch weer over Maarten.
2: Ja. Maar dat is gewoon een leuk feitje. Hij was 15, maar hij kon eigenlijk niet zingen.
0: Hij kon niet zingen.
2: Maar het was een vriend en we hadden een vriendenband. Ja, maar hij kon niet zingen.
4: Ook niet zingen.
0: Nee, dat hebben we toch niet net gezegd.
2: Maar hem hebben we er wel uitgezet.
0: Oh, je hebt hem eruit gezet?
4: Nee, dat is niet helemaal waar. Een goede frontman te
0: zijn. Moet je ook
2: Hoe het werd opgenomen was natuurlijk al heel primitief met cassette decks. Met zo'n gitaarsound zoals net van Ivy Green eigenlijk.
0: Toch geweldig. Ik moet je hebben.
2: En een van de engineers waren de twee, was Rob. En die zei van, ja, dit klinkt nergens naar, kan ik veel beter. Nou, ga jij dat dan maar doen? Laat maar eens horen dan. En dat was inderdaad beter. Toen moest Peter van Toren wijken. Maar het was een goede vriend van mij. Hij kwam vaak bij me thuis in mijn zolderkamer. Zat hij altijd te drummen. Ja, een beetje luchtdrummen zo. Met die zware boots aan. En dat donderde door het hele huis. Mijn maaltijd kwaad. Als hij weer boven bij mij op zolderkamertje muziek zat te luisteren. Met die dubbele bass mee zat te doen. Hij was dus eigenlijk gewoon een geweldige drummer en geen zanger. En dat hoor je dan ook op deze plaat.
0: Hij is nu ook drummer geworden. Hij heeft het licht gezien.
2: Hij
0: zingt niet meer. Misschien na het beluisteren van dit verhaal van Dunnes.
2: Is hij mij dankbaar.
0: Dat hij denkt, ik ga toch maar weer zingen.
2: Ja. Ja, dat kan ook nog. Nee, ik zie hem nog wel eens regelmatig. Dus dat is allemaal koek en ei. Dus helemaal top.
0: Okay.
2: Toffe band.
1: Zegt
2: nieuwe
1: hij
2: plaat.
1: Niet over jou, hoor.
2: Ga luisteren. Dit nummer heet Hollow.
0: Kom je aan.

0: Nou, leuk, Ricky.
1: Ja, goede productie.
2: Goede productie.
0: Ja, en die gitaar is overigens net lekker.
1: Ja, lekker.
0: Lekkere solo.
2: Ja, hebben ze goed gedaan.
0: Ja, Dennis, laten we even over je eigen band hebben. Oh, je bent drukken van het, aan het appen.
3: Ja.
0: Oh, je hebt ook koeiletterstand, zie ik.
3: Ja, goed.
1: Ja, jezus, je hebt ook een gouden lullenstand.
0: Dat is nog erger dan de mijne.
3: En zonder bril, hè?
0: Ja, dat snap ik.
1: Hé, hey, vriend, als ik mijn lens uitdoe, kan ik dat nog lezen.
0: Ongelooflijk.
2: Als ik mijn ogen uitdoe, denk ik nog.
0: Ja.
1: Je moet gewoon per woord
0: scholen. Laten we even hebben over...
3: Hey, celletje snotneus, ik ben al 62, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar jij hebt ook, Ricky?
3: Oh, ja.
2: Nou, vooruit. De hand geven.
0: Het is hetzelfde geboortejaar.
1: Maar jij hebt maar één lens.
2: Ik ben 64.
0: 64?
2: Ja, dus ik ben een paar maandjes ouder. Zo.
0: Ja. Oh, oké. Hé, maar even naar je eigen band, Dikke Dennis.
3: Ja.
0: Waarom ben je die begonnen?
3: Nou, dus Peter Pan stopte er op een gegeven moment mee. Peter Pan was klaar. En ik was toen afgekikt, al die shit. Ik zat thuis en toen het blijft toch stromen waar ik niet gaan kan. Als je ooit op het podium gestaan hebt.
0: Ja.
3: En met een band gespeeld hebt, dan blijft het gewoon komen, weet je. Dus ik denk, ik ga gewoon een eigen bandje beginnen.
0: Ja. En dan gewoon ook zonder drank, drugs?
3: In het begin wel.
0: En hoe was dat?
3: Ja, moeilijk.
2: Dat was een moeilijke maand.
3: Maar ik moest ook een goede band hebben. Omdat ik bedoel, ik ben geen zanger, zoals ik al vertelde. Ik ben een entertainer.
0: Het moet gecompenseerd worden.
3: Ik ben een podiumband, dat moet gecompenseerd worden, weet je. Als ik een goede band heb die gewoon strak is en goed speelt, dan kan ik gek doen op het podium, weet je.
0: Ja. En die vond je?
3: Dat is aardig gelukt. Ja, jongens uit Alkmaar.
0: Ja.
3: Die had al een beentje. Nee, gaat helemaal prima. Ja.
0: En komt er ook nog iets aan?
3: Nou, we hebben sowieso al 5 singles uitgebracht. En 2 LP's. Een live LP. En vorig jaar gewoon een LP met allemaal nieuwe nummers.
0: Ja.
3: Nederlandstalige nummers. En we gaan het nu even uitspelen een jaartje.
0: En lijkt een beetje op Peter Pan?
2: Wat is de stijl dan?
3: Nee, het is ook een beetje een eigen stijl. Het is gewoon Nederlandstalige punkrock.
1: Is dat dan wel tekstvast? Omdat je dat zo zei?
3: Ja, dit keer wel.
1: Is dat wennen?
3: Ja,
0: maar wacht even. Bij Peter Pan doe jij een paar nummers. En heb je er moeite mee.
3: Ja,
0: Dikke Dennis doe je 20 nummers.
3: Ja,
0: precies.
3: Dat was wel even.
0: Het is allemaal 2 minuten, dus het zijn 20 nummers.
3: We hebben in onze set zitten 3 instrumentale nummers.
0: Gelukkig.
3: Dat ik even van het podium af kan.
1: Ja, die duren 38 minuten.
3: Dat ook weer niet.
0: Even aan de zuurstof.
3: Ik doe 50 nummers, instrumentale nummers.
1: Ja. Dus dat vind ik nog veel.
0: Dat je het even voorbij kan komen.
3: Ja, we hebben wel een beetje bijgewerkt, ja. Maar dat gaat helemaal prima.
0: Want je doet het met heel veel energie, dus het kost ook wel wat, denk ik, voor jou.
3: Ja, ik ben kapot.
0: Ja. En als je nog 18 bent, maar dat ben je ook niet.
3: Nee, ik merk het wel inderdaad dat het allemaal wat moeilijker en wat zwaarzamer wordt. Maar goed, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En zodra ik respons aan het publiek krijg, interesseert me geen reet wat of hoe.
0: Als jij in een rolstoel zou komen, zou je het ook nog steeds doen?
3: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Kan je dan ook nog steeds knallen op het podium?
3: Zeker weten.
1: Nou, ik kan hier ook vanaf knallen.
3: Ja,
0: dat kan er ook vanaf knallen. Ja, dat is waar. Ja.
3: Ik maak grappen en grollen over alles en nog wat, weet je. Dus, daarom zeg, als ik in een rolstoel zou zitten, zou ik precies hetzelfde doen.
0: Het ligt niet aan de beweging alleen. Het is ook gewoon
3: je kan het niet zeggen, want als je niet in een rolstoel zit, dan kan je makkelijk zeggen, ik zou dat ook doen. Maar geloof me nou.
0: Je gaat gewoon door.
3: Ga gewoon door.
0: Je sterft op het podium, bij wijze van spreken.
3: Je moet op het podium sterven, ja.
0: En dat is niet, dit podium is een ander podium. Maar
3: Peter Pan was wel een keertje bang voor. Omdat ik zat een beetje, toen Peter Pan, dus voordat ik mij gebend had, toen zat ik zat er helemaal doorheen. Het zou wel te gek zijn om op het podium gewoon met een gun je kop eraf te schieten, weet je.
0: Wel spektakel. Ja. Het is wel eenmalig, maar...
3: Het is
1: kan er niet van maken.
0: Nee. Nee. Maar elke keer doe je ook maar één keer.
3: Niet doen.
0: Oh, die dachten echt. Het werd een vergadering.
3: Ja, maar als je die
1: wordt nu wel vooraf. Ja.
3: Dus hebben ze wel even met me gesproken. Doe dat alsjeblieft niet, Dick. Dus dat heb ik.
0: Smeken.
3: Dat hebben ze mij uit het hoofd gepraat, gelukkig.
1: Letterlijk. Ja. Of, ja.
0: Maar je was het echt van plan.
3: Nou, dat ook weer niet. Maar goed, maar in principe wat ik zeg, doe ik.
1: Ja, daarom waren ze meteen bang natuurlijk.
3: Daarom waren hun bang om mij.
0: Eigenlijk zeg je zeggen, doe het. En dan doe je dus niet.
2: Dat doe je niet, hè.
0: Ja, zo werkt dat bij jou.
3: Niet doen, hè. Niet een gun op je kop.
1: Daarom zeiden ze dat zo dus.
3: Nee, dat staat gewoon even... Iedereen heeft wel eens gekke gedachten. Dat je denkt, je gaat dat doen of dat doen. Of zus of zo. Ik heb ze vaak die denk, ik heb zin om een vrouw te slaan. Ik doe het niet, want dan word ik gecanceld.
0: Hey, het is wel de radio, hè? Kijk uit, hè?
3: Nee, maar je kan er zin in hebben, toch? Je kan er toch zin in hebben?
0: Ja. Ik heb wel vaak...
3: Als je het maar niet doet.
0: Ik wil Rick een ontzettende ros geven.
2: Dat doe je niet.
0: Dat doe ik niet.
3: Waarom sla je mij dan wel?
0: Ja, dat
3: maar
0: is
3: word je dan gecanceld? Als je dan gecanceld is dat terecht.
0: Ja, nou ja, dus ja, ja, ja. Ja. Ja, okay.
3: En ik zit vol met die kutgrappen, hoor.
0: Nou, je had een keer zo'n film lang geleden. Dat was zo'n Amerikaanse voetballer. Ja. Die in een wedstrijd. En opeens pakt hij een gun. En schiet een paar mensen neer. En toen kon hij scoren.
3: Ja,
0: en,
1: wat? Wat was dit?
2: Dat voor film is dat?
1: Oh, een film.
0: Een film is dat, ja. Maar goed, het is ook een beetje op het podium staan. Jezelf omver schieten. En ja, dat is wel een gaaf
2: werk. Je haalt wel de krant en het nieuws.
0: En je doet alles één keer. Dus dat is ook al een...
3: Dat kan je maar één keer doen, hè. Ja. Dat scheelt.
0: Dat is toch weer aardig,
3: nee, maar dat is dat nog.
2: Gelukkig maar.
0: Ja. Ja. Nou, misschien ook maar wel.
2: Als hadden wij niet trouwens een leuke uitzending gehad.
0: Ja. Ja. Hey, nog even naar je tattoo shop.
2: Ja.
0: Is dat gewoon even.
2: Tattoo shop.
0: Je had dit een hele goede vraag.
2: Nou ja, mijn vraag was net van, heb je dat helemaal aan heb je het zelf geleerd? Of
3: ja,
2: leerschool gaan bijvoorbeeld
3: dat
2: bij Henkie Pekkie?
0: Autodidact.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, dat heb
3: je nooit gehoord.
2: Jongens,
3: jongen.
2: Je later vertelt me volgens mij niet in de uitzending, toch?
3: Nee, maar die metalgastjes die...
0: Ja, precies. Maar je moet ooit een keer je eerste tattoo zetten. Ja, welke lul was dat?
3: Ja, nee, nou niet mijn gelul.
0: Heb je dat een keer gedaan?
3: Die heb ik ook gedaan. Nee, ja, ik was in die tijd rock'n'rollen, dus ik heb rock'n'roll vriendjes behoorlijk toegetakeld in die tijd.
0: En die vond het allemaal prima dat jij op hun ging oefenen?
3: Ja, die hadden gratis tattoos, dus die waren lang blij.
2: Ja, dus daar
0: die vonden niet
3: uit. Ik had gratis proefpersonen. Dus,
0: En wat is inderdaad het raarste bezoek wat je hebt gekregen?
3: Ja.
1: Die foto die je me liet zien is er ook wel een raar. Ik weet niet of we die kunnen delen.
3: Maar. Nee, ik heb een keer een man gehad die wou een vlag op zijn lul hebben. Tattoo je ook geslachtdelen. Ja, nee. Maakt mij niet
0: een
3: uit.
0: Een vlag op zijn lul?
3: Ja.
0: Halstok.
3: Maar goed, maar...
0: of doet hij hem op... Op de eikel.
3: Ik kan niet bij de punt. Dat klinkt misschien raar, maar iemands grasdelen zijn vaak schoner dan mensen hun handen. En iedereen geeft iedereen een hand.
2: Ja,
3: is honderd keer smeriger.
0: Ik zou het maar proberen, maar misschien heb je gelijk.
3: Neem dat voor mij aan. Maar goed, dus ik denk nou... Ik zet maar een vlag op zijn snik, voor mij het schil. Moet hij ook nog een keer de Engelse vlag hebben?
0: Oh, dat is niet de makkelijkste. Nee,
3: kijk, heb je drie kleurtjes? Nee,
2: dat valt er wel mee, ja.
0: Oh, dat is wel lullig.
2: Een vlagje van Japan, alleen een rondje.
3: Ik was klaar, ik mag er een foto van maken. Maak er een foto van, voor in je boek. Want ik heb zo'n boek met daar
1: wat tattoos.
3: Nee, dat hoeft niet. Laat maar zitten. Nee, maak een foto. Dat hoeft niet. Het is goed zo. Klaar? Nou, een weekje later, envelopje in de brieven weer zo.
1: Met een foto.
3: Ja, ik heb toch maar even een foto gestuurd.
0: Oh ja.
1: Ja, maar in welke staat was dat?
3: Ja, dat was een verre staat.
1: Oh ja, oké.
3: Okay. Ja, maar... dat soort dingen. Ik heb ook een klant gehad, die kwam elke vrijdagmiddag had hij zijn salaris en kwam hij een piercing halen. Zijn hele
0: een piercing halen?
3: Ja, die deed ook tattoo en piercing deed.
0: Oké. Okay.
3: Zijn hele losse vol met piercing.
0: Serieus?
3: Ik wist niet eens waar ik het neer moest zetten, ja.
0: Dan haak je piercing aan de ander. Maak je een mooie ketting.
3: Maar dat is het verhaal. Sommige in de tattoo shop en ook in de muziekbusiness. Je maakt dingen mee
2: die
3: normale mensen niet maar die, meemaken. Als die zet
2: de meest bizarre dingen natuurlijk.
0: Die zet je ook gewoon in alle geslachtsdelen. Ja, oh, vet.
3: Ja.
0: Vond je dat, mis je dat?
3: Die van jou niet, nee.
0: Nee, oké. Maar je doet het niet meer.
3: Nee, ik doe het niet meer.
0: Je hebt altijd minder leuke dingen in het werk. Is dit altijd minder leuk ding?
3: Ik doe nou leuk. Nee, maar ik heb toch goed... ik heb toch goed mijn geld verdiend in die tijd.
0: Nee, het zal wel, maar hoe leuk is dat? Als je het maar eens hoe jij zo'n naald door mijn lul inhaalt. Jesus Christ.
3: Ja, maar hoe leuk is het om een podcast te maken?
0: Ja, dat is ook niks.
1: Ik maak liever een podcast dan dat ik iets voor iemand zijn snikkel moet gooien.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Hey, je wilde graag beroemd worden. Is, is het gelukt?
3: Ja, ja, goed zo. Het is goed zo. Ja.
0: Nee, het is natuurlijk beroemd en beroemd, maar...
3: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, ja, als ik naar een festival ga, moet ik niet op het festivalterrein lopen. Want dan word ik veel foto. Daar word ik helemaal gek van. Maar ik kan gewoon boodschappen doen. Kijk, als je bijvoorbeeld zo'n Joling of Geer of Gordon... Die hebben het elke dag. Die kunnen geen eens boodschappen doen. Want dan word je de hele dag lastiggevallen door mensen.
1: Dat is helemaal niks.
3: Nee, dat wil ik niet meer ruilen. Maar goed, maar ik heb dat alleen als ik op een festival leuk. En dan vind ik het leuk, weet je.
0: Ja. Dus dan is het dag. Ja. Ik ga met hier op een weekend.
3: Maar... Ik ga met hier op de foto. Maar maandag kan ik gewoon naar de Albert Heijn zonder problemen, weet je. Dus,
0: ga je niet met iedereen op de foto?
3: Ja, ik ga met iedereen. Ja,
0: dat wel.
3: Ja, nee, dat zeg ik. Ik vind het hartstikke leuk. En dat gaat allemaal goed
1: maar
3: zo.
1: Dan kun je het zelf opzoeken.
3: Ja,
1: het
3: zelf opzoeken.
0: We gaan even weer een nummer draaien. Okay. En nu van Dikke Dennis.
3: Oh,
0: ken je die?
3: Toppie. Ja, laat maar horen. Welke nummer?
2: Dennis, die kennen we wel.
0: Wilde Nacht.
3: Oh, de Wilde Nacht.
0: Oh, waar gaat dat over?
3: Over een vrouwtje. Uitslapen. Over een vrouwtje die ik ken, waar ik af en toe Wilde Nacht mee heb. Nog steeds.
0: Oh, hard slapen en dingen.
3: We spelen maar niet live, want ik ken die tekst niet uit mijn hoofd.
0: Nee, dat is elke keer anders.
1: Dan pak je er weer beter en dan speel je ermee.
3: Ja.
0: Oh, nou, we gaan eens even luisteren of het nog steeds gaat over een Wilde Nacht.
3: Kom maar op.
0: Je weet het natuurlijk niet. Kom niet aan. Oh, ja, en nu tegenwoordig, toch Dennis?
3: Ja, dus,
0: ja. Vind ik een veel mooier naam.
3: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja? Oké. Nou. Kom maar aan.

0: Nou, leuk man.
1: Lekker, dikke Dennis.
2: Weet je wat het me aan doet denken ook? Dat, want neemt de Bas even over. Een harde Van Dalen. Een stevige Van Dalen.
0: Oh ja. Ken je Van Dalen?
3: Ja, nee hoor.
2: Ook Nederlandstalige rock, zeg maar.
0: Uit de jaren 80 vooral. Okay,
4: ja, ja, ja. Ja, de geitenwolle sokkenrockers. Schandalen.
2: Ah, klinkt hartstikke leuk. En we hebben een single zitten verloten, hè? Dikke Dennis en de Rockers. Ja, ja. Prehistorisch beest en gesigneerd.
0: Of is het in de Rukkers? Is het een oma die
3: schreef?
0: Rukkers.
3: Ja, hè? Ja,
0: Dikke Dennis en de Rukkers.
2: Dikke Dennis en de Rukkers.
0: Ja.
2: Pak een beet.
3: Ja, goed. Ja.
0: En een hele mooie handtekening.
2: Met een ook. Hele mooie handtekening.
0: En die idee is dan een bal van een lul. Nou, dat is toch wel gaaf.
3: Dat zijn ook nog goede kleuren.
1: Maar hij heeft ook een mooie foto.
0: Is dat ook je handtekening, of niet?
3: Dat is mijn handtekening, ja.
0: Ja, hè?
3: Ja, ik heb
1: hij heeft een mooie foto, hoor. Dat hij op,
2: voor de trouwe luisteraar.
1: Op een andere erogene zone uitgezet.
3: Een vrouwtje op de tiet gezet.
0: Maar als je je leven nog een keer opnieuw zou doen, zou je exact hetzelfde doen?
3: Precies zo.
0: Zeker weten?
3: Ja, er zijn dingen die ik misschien anders zou doen.
0: Maar ook die relaties van je. Dat vind ik toch jammer.
3: Ja, dat zou ik ook net zo doen.
0: Ja?
3: Ik zie al mijn exen nog. Al mijn exen zie ik nog en spreek ik nog. En de helft neuk ik ook nog als het moet. En ik heb vrienden die mogen de straat niet eens in bij hun ex. Die mogen niet eens het dorp in. Kijk nagaan.
0: Ik heb het heel goed gedaan dus, Dennis.
3: Sorry?
0: Ik heb het heel goed gedaan.
3: Ja.
0: Iedereen is blij met je.
3: Ja, denk het wel. Ja, ik denk dat er weinig mensen, dat je gewoon mensen kan vinden die mij niet moeten. Ja, die kennen mij waarschijnlijk niet. Weet je, die horen, die zien alleen verhalen.
2: Komt dat omdat je dan, dat zei in het begin van de uitzending, van de opname, omdat je zo eerlijk...
3: Een eerlijke streep in. Ja, maar er zijn ook mensen...
2: Dat je met iedereen nog goed kan opschieten.
3: Ja, die vinden mij een mafketel, weet je. Het is dat voor een...
0: Nee!
2: Ja, dat is gewoon anders.
1: Je hebt toch die dikke Dennis laten zien?
3: Nee, maar goed, dat is een historisch moment. Nee, daar ben ik eerlijk in. Weet je. Dat begrijp ik best als iemand dat denkt en die hoort alleen verhalen.
1: Oh, shit. Kom hierbij. Ja, maar dat is
0: heel
1: goed.
0: Maar
1: ja, zo gewoon.
0: Ja,
1: dat is toch mooi.
0: Maar het is ook een heel veel bravoure. Maar is er ook iets wat je ontroert?
3: Jacques Brel. Ja. Telkens weer van Wilco Berti. Er zijn bepaalde nummers waar ik echt een traan in mijn ogen kan krijgen. Mijn zoon van Willy Alberti. Ja, mooi.
2: Ja.
3: Ja, dat heeft vooral met muziek te maken.
2: Het leven is
3: wat me kan ontroeren, weet je.
0: Wat je raakt, ja.
3: Ja, dat denk ik wel. Dan kwam ik thuis van een optreden van Peter Pan en helemaal een kloot. En dan zat ik thuis alleen. Ging ik muziek opzetten en dan kwam hij hoor. Willem Colbertie met telkens weer. Mijn zoon van dingen, weet je. En My Boy van Elvis Presley. Tranen weer tuiten.
0: Ging je dat ook bewust draaien? Want je weet natuurlijk dat het effect
3: wel,
0: op je heeft,
3: wel,
0: dat.
3: Ja, denk ik wel. Ja, dan kom je thuis, op je gesopen en alles. En dan leg je je bed in, je kent dat wel. En ik heb het nog wel, ja... Ik heb
0: maar toch een beetje somber dan, denk ik.
3: Ja.
0: Je zoekt dan een beetje de weemoed op bij jezelf.
3: Ja, maar dat is ook wel... Ja, ik ben een nostalgist. Ik hou van nostalgie.
0: Ja, ik ook wel trouwens.
3: Ja.
0: Maar
3: goed,
0: dat
3: zeggen ze toch van, ja... Vroeger was alles beter. Dat klopt, want ik ben van vroeger.
0: Ja, yes. Dat is een mooie. Hé, hey, Boksie.
1: Kut, dan val ik wel een beetje buiten de boot, hè, jongens.
0: Ja, dat is ook zo. Hé, hey, jongens, we gaan hem afronden.
3: Ja?
0: Of hebben jullie nog een laatste ding? Nee, heel mooi verhaal.
3: Nee, ik vond het hartstikke tof. Ik vond het heel
2: cool.
3: Ja.
2: Nou, ja,
3: een mooie vrouw. Ga mee, ik wil dat wijf. Ga je met mij naar huis? Dan heb ik nog een mooi verhaal van jou. Zo. Ja, maar dat mag niet weten.
2: En heb jij morgen ook een mooi verhaal? Ja,
0: de XL.
3: Ja, de XL.
1: You wish.
0: Ja.
3: Hey, hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt. En we hebben nog één nummer te gaan. En dat is jouw laatste nummer van jouw top 3.
3: Deurdonderen
0: van Normaal.
3: Ja, Normaal.
0: Waar, vertel.
3: Ja, normaal, ja.
2: Rock and roll.
3: We moeten vertellen, het is gewoon rock and roll.
0: Zeker?
3: Nee, het is gewoon rock and roll, ja.
0: En dat is voor jou duidelijk, als ik drie nummers eruit zoek in Nederlands, dan gaat
3: het
0: normaal
3: erbij. Het is moeilijk, want ik had zo een lijst kunnen maken, weet je. Maar ik moest even snel. Ik denk, oh shit, ik moet toch even dat doen.
0: Dat had ook een ander kunnen wezen.
3: Maar het is een mooi nummer. Het is een topnummertje.
0: Oké.
3: Okay, ja, nou, rock and roll. Nederlandstalige rock and roll.
0: Dan gaat het even lekker luisteren.
2: Dankjewel,
0: Dennis, voor je komst hier. En dank ook weer voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat je het een beetje hebt overleefd met alle reuring en hectiek. Maar volgens mij was het wel leuk.
2: Zeker.
0: En ik zou zeggen, volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending van de Loodzwaar Jongens. Maar nu eerst deurdonderen van Normaal zeggen en een goed weekend.
3: Ja.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt 1 verdachte na een nieuwe poging om crimineel Khalid H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en €55 miljoen in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekkies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekkies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Kink.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te kopen bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groenten.

0: groenten en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hadji Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hadjmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers.

0: naar hollandsnieuwe.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: King Distortion.

0: Bank. Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groenten en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity incident. Online bestellen en airmails gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt.

0: het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: dream becomes clouded when we seek happiness outside ourselves. When we look for love, for validation, for fulfillment in the external. True happiness, true love, true fulfillment.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.